0: de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar.

Het weer vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 AM, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 AM, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
7: Haarmode Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: radioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderlisten, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Die eigenlijk niet gewend ben in het ochtendhumeur, maar we draaien hem ook helaas niet zonder reden. En het was nog veel erger, want ook de eerste plaat die we draaiden vanochtend, daar zat wel een oorzaak achter. Want Nederland heeft deze week afscheid genomen van drie bekende namen. Zangeres Journey Kaagman is op 78-jarige leeftijd overleden. De voormalig frontvrouw van Earth and Fire overleed op 31 juli na een langdurig strijd tegen de ziekte van Parkinson. En Kaagman werd bekend van hits als Memories, Weekend en was later ook jarenlang jurylid van de Idols. Maar daar waren we er nog niet. Want ook de Nederlandse rapper en hiphop pionier Tony Scott was overleden. Die hoorde je zojuist natuurlijk. Hij werd slechts 54 jaar en de in Suriname geboren Peter van den Bosch, zo heette hij eigenlijk, brak begin jaren 90 door met zijn hip-house muziek en scoorde hits als Get Into It, Gangster en Boogie. En verder werd ook gisteren nog bekend dat acteur Peter Faber is overleden. Hij werd 82 jaar en was ruim 60 jaar actief in film, televisie en theater. Dus het was donderdag een beetje een soort van bijltjesdag.
1: Ja, het is echt niet te geloven, want er komt geen eind aan. Want ook de Britse muziekproducent
0: William
1: Orbit, ja, die is op 69-jarige leeftijd overleden. En dat heeft zijn familie gisteren bekendgemaakt. Orbit die was een veelvoudig Grammy-winnaar en werkte aan tientallen internationale hits. En zijn grootste succes behaalde hij in 1998 met Madonna's album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards won. En daarnaast was hij ook nog jarenlang producer voor Blur, All Saints en U2. Dus dat is niet echt de minste, zullen we maar zeggen.
0: Nee, dat waren niet de minste artiesten waar die voor schreef, inderdaad.
1: Nee, absoluut.
0: Jeetje, het was maar een weekje dan. Laten we het daarop houden.
1: Ja, inderdaad. De muziek heeft heel veel sterren verloren, zullen we maar zeggen. Ja,
0: maar gelukkig hebben wij alle platen nog, dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Hey, tot een 10 uur luister je naar het ochtendhumeur. Hartelijk goedemorgen. Hopelijk werd een stuk beter nieuws als waar we mee openden.
1: Ja, dat gaan we wel proberen, ja. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Hier is Level 42 and Something About You.

0: Jouw wekker in het weekend.
1: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij.

0: hebben wij allebei, beide eigenlijk wel een klein beetje dat we nog wel moeite hebben met wakker worden. En dan ga je hier zitten en dan zeggen we niet zo heel veel tegen elkaar. En dan ga je die teksten zitten luisteren. Maar ja. Als ik zo toch naar die tekst luister en hem eens heel goed uitpluis, dan denk ik dat we nog maar niet moeten herhalen wat hij allemaal gezongen heeft. Maar dan zie je dat het gewoon, als het een beetje vrolijk klinkt, dat iedereen het gewoon meezingt.
1: Ja. Maar het laatste wat hij zei, ik weet niet waar naartoe, maar ik weet wel de weg. Dat vind ik ook een beetje heel raar.
0: Die is ook wel enigszins een beetje dubbelzinnig.
1: Ja, dat is meer dat je met z'n allen op stap gaat en degene die de weg niet weet, die gaat voorop rijden, weet je wel. Ja. Ja. Hey, even wat anders. Ik weet niet of dat je van whisky houdt, maar de Belgische duiker Stef Panes, die heeft bij een wrak voor de kust van Dover een bijzondere vondst gedaan. Een fles Guinness uit 1864 heeft hij daarop gedoken.
0: Zo, dat is VSOP. Maar dan VVSOP
1: waarschijnlijk. Ja, precies. De KU Leuven en de Ierse brouwerij die willen het bier onderzoeken. En daarom probeert Panes meer flessen boven water te krijgen. En hij duikt vaker bij het wrak van Mindoro, een houten zeilschip dat ruim anderhalve eeuw geleden zonk tijdens de eerste tocht. En de fles stak boven het zand uit en had een kurk met omhulsel zoals champagne. En aan boord lagen ook nog gespen voor uniformen en serviezen. Maar ja, na een spoelbeurt bleek dus het Guinness-logo zichtbaar te worden.
0: Op zich niet verkeerd. Goede reclame ook voor Guinness, denk ik.
1: Ja, ja dat denk ik ook wel, ja.
0: En er zijn mensen die dit ook gewoon echt gaan proeven nu, hè?
1: Ja, zou het?
0: Ja, geloof ik al zijn dagen.
1: Oké. Okay. Nou, ik vind het heel bijzonder dat je dat zomaar op kan duiken.
0: Nou ja, dat zeker wel, dat zeker wel.
1: 1864, dat is lang geleden, man.
0: Goed jaar, was een goed jaar.
1: Ja, dat was een goed jaar, ja. Dat is ook goede muziek, geloof ik, hè, in dat jaar.
0: Over whisky gesproken. Ja, Tennessee, die is best oké, volgens mij.
1: Dat denk ik ook, ja.

0: Eigenlijk bekend door Boyzone, maar hij heeft ook wel een redelijke solo-carrière opgezet. Ronan Keaton hoorde je en Life is a Rollercoaster. En daarmee is het exact 8:30.
1: Nieuws.
2: Waterschappen in het westen van het land zien een toenemend aantal scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kader langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kader langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar het herstel is naar voren gehaald.
0: En de brandweer Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een bedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel was lang afgesloten vanwege de brand.
2: En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de la Espriella won in juni de verkiezingen nipt. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger, waar de vorige president Petro inzette op vredesonderhandelingen met bendes in Colombia. Kies de La Espriella voor een harde aanpak. Ook wil hij de staat met zo'n 40% inkrimpen en de olie- en gassector nieuw leven inblazen.
0: In de Haagse wijk Duindorp zijn 6 mensen aangehouden tijdens een groot drugsonderzoek. In de woning werd een grote hoeveelheid drugs gevonden. Die zijn in beslag genomen en vernietigd. Voor de veiligheid van inwoners waren veel zwaar bewapende agenten van de bewakingseenheid aanwezig met meerdere politieauto's en ME-busjes.
2: En in ruil voor zo'n 1 miljard euro van de regering van president Trump stopt de Duitse energiereus RWE met de bouw van windmolenparken voor de kust van Amerika. Het energiebedrijf wil het geld steken in fossiele energieprojecten. En RWE had al ruim 1 miljard euro in de bouw van parken geïnvesteerd. Het bedrijf concludeert dat dit soort projecten voorlopig in Amerika niet meer kunnen doorzetten.
1: Weekend weerbericht.
2: Ja, dan gaan we eens eventjes kijken wat het weer precies gaat doen. Nou, vandaag schuift een hoge drukgebied van Duitsland naar Polen en zorgt bij ons voor een oostelijke stroming. En daardoor zien we regelmatig de zon. Al trekken er af en toe stapelwolken en wat sluierbewolking over. Het blijft opnieuw droog bij een zwakke wind. Uit verschillende richtingen loopt de temperatuur vanmiddag op naar een zomerse 27 tot 28 graden. Kortom, een warme, rustige dag met veel zon en slechts wat wolkenvelden.

0: 12 weken stond hij in de Nederlandse top 40 en haalde er een dikke derde plaats mee. Bobby Brown hoorden we. And two can play that game.
1: Was dit nou voordat hij wat had met Whitney Houston of tijdens of daarna? Ik weet het niet meer.
0: Het is van 1995. Je zou zeggen dat dat wel een klein beetje ja, parallel liep met elkaar.
1: Ja, ik denk het wel. Dat moet een beetje in deze periode geweest zijn, ja.
0: Ongeveer wel.
1: Oké. Okay. Hey, als je de afgelopen tijd over de Pruimendijk gereden hebt, dan heb je wel gemerkt dat die afgesloten was, voor in ieder geval voor een deel. Maar gelukkig is het allemaal weer voorbij, want afgelopen week is die weer volledig geopend voor verkeer. De weg werd de afgelopen maanden aangepakt om geluid en trillingen voor omwonenden te verminderen. En opdracht van de gemeente bracht aannemer AW Infrabouw op een deel van de dijk geluidsarme bestrating aan. Ook zijn trillingsdempende blokken in de ondergrond geplaatst en de werkzaamheden zorgde voor overlast voor bewoners, ondernemers en weggebruikers. En de gemeente en de aannemer bedanken iedereen voor het geduld en begrip. En met de aanpassingen moet de weg stiller en comfortabeler zijn voor omwonenden en ook voor automobilisten.
0: Op zich wel fijn. Ik weet niet, ik aan de Pruimendijk ben ik nooit geweest, maar ik heb ooit wel eens een kennisje gehad die in Spijkenisse volgens mij, en die had ook zo'n dijkhuisje.

0: En dan zat je daar en dan kwam er een tractor of een vrachtwagen voorbij. En dan moest je echt gewoon, zeg maar, je kopje koffie of thee moest je even tegenhouden. Anders trilde die van de tafel.
1: Had je direct een voetbad, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat dus. Ik zou je best doen om niet het voetbad op tafel te zetten. Maar dan deed de tractor de rest. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat wel fijn is als dat dadelijk weg is.
1: Ja. Ja, het is heel goed dat ze daar wat aan gedaan hebben.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja.
0: Hé, waar we ook wat aan gedaan hebben. Hij staat weer klaar. Het rad. We gaan weer draaien.
2: De ochtendroulette. Draai je genre.
1: Ik blijf het al spannend vinden wat er altijd uitkomt.
0: Ja, ik ook wel.
1: Ja.
0: Komt-ie.
2: Het genre van vandaag is hip house.

0: weet niet helemaal hoe ik het moet zeggen, maar de meeste van ons die rond de 70 geboren zijn, zeg maar, die hebben allemaal deze CD of LP thuis liggen, denk ik.
1: Dat denk ik
0: Houston. En how will I know?
1: Ja, we hadden het net inderdaad al over Bobby Brown. Die was 1995, dit was 1996. Dus inderdaad, dat was wel in deze periode dat ze iets met elkaar hadden.
0: Ja. Het was vooral, ja.
1: Ja. Hey, in Wales heeft een 26-jarige man een boete van £200 gekregen. Moet jij raaien waarom?
0: Oké, in Wales.
1: In Wales, ja.
0: Hij heeft de plaatsnaam verkeerd gespeld?
1: Nee, je raadt dit gewoon nooit. Hij was verkleed als magere hein op het dak van een ziekenhuis gaan staan.
0: Nee, serieus?
1: Ja.
0: Met de zeis?
1: Ja, hij droeg een zwarte cape met een capuchon, een masker en een snavel. En de outfit die in de rechtszaal werd omschreven als een kraaienpak. En de man stond op 6 juni ongeveer een uur naar omstanders te kijken voordat de politie en brandweer hem naar beneden haalden. En hij gaf in de rechtszaal geen uitleg voor zijn actie, maar hij bekende wel schuld. En daarnaast gaf hij ook toe dat hij kattenvoer had gestolen uit een dierenwinkel en eten en drinken uit de supermarkt. En voor die diefstal krijgt hij ook nog £100 boete. Dus in totaal £300 boete.
0: Maar waarom die deed, dat is niet...
1: Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nee. Hij heeft ook niet gezegd waarom dat hij kattenvoer gestolen heeft. Dus.
0: Nee, nou ja, hij is een kat zo honger gehad hebben.
1: Ja, misschien heeft hij helemaal geen kat. Had hij zelf honger?
0: Dat zou ook zomaar eens kunnen.

0: Bob Sinclair en The Love Generation.
1: Ja, nog eventjes een triest bericht, want in Australië is een 82-jarige man een dag na het afronden van een fietstocht overleden. Het was niet zomaar een fietstocht hoor, want het was een fietstocht van 5290 kilometer. Dus vind ik wel een 5290 kilometer. Dat is best de prestatie op je 82ste, zullen we maar zeggen. Ja. Hij reed 6 weken lang samen met zijn 18-jarige kleinzoon Tom Malcolm van Broom naar Bowral. Om geld op te halen voor onderzoek naar spierziektes. Dus dat is wel een goed doel.
0: Heel mooi doel.
1: Ja. Maandag ging Montgomery met zijn familie naar Sydney om de tocht te vieren. En 's avonds kreeg hij medische problemen en overleed hij vredig, schrijft de familie. En met de tocht die hij One Last Ride noemde, dat was wel
0: heel letterlijk en figuurlijk in deze,
1: toepasselijk, ja. Zullen we maar zeggen. Haalde hij 105.000 Australische dollar op. Dus dat was niet onverdienstelijk. En met eerdere ritten bracht hij trouwens al $300.000 bijeen. Dus dan was het eigenlijk wel weer weinig dit, maar...
0: Nou. Kleine dieert.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan hebben wij nog ook nog goed nieuws. Want zometeen ik ben heel de ochtend al een klein beetje zenuwachtig. Maar gisteren deze week is er een plaat gemaakt voor 3x2. Wat over een goede week natuurlijk van start gaat.
1: Ja, ik heb er veel over gehoord.
0: Ja, nou ja, en wij mogen ik zeg hem tussen haakjes, officiële primeur hebben om hem gisteravond of vandaag. Nee, vandaag wordt hij ook gereleased volgens mij.
1: Hij wordt dus, vandaag gereleased.
0: Vandaag is hij gereleased. Dus. Nou ja, dat alles maar dadelijk in het tweede uur.
1: Ja, zeg maar. Ja, wij zijn zeer vereerd.
0: Ja, dat zeker wel.
1: Ja.
0: En je gaat hem horen, zometeen in het tweede uur.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fashion,
9: Harmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
9: Lidl,
11: Libra
12: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Politiek,
13: informatie
0: en goede muziek. Radio Ridderkerk.
13: Overal
0: en altijd.

0: Ja, je kan zeggen wat je wil, maar toch is het best wel lekkere zaterdagmorgen muziek, hè? Die Michael Bublé.
1: Lekker wacht geworden. Ja, voor mij was dat ook voor veel schoonmoeders de ideale schoonman, schoonzoon jarenlang.
2: Ja? Het is zaterdagochtend, de zon komt op.
1: Nou.
2: Koffie in de hand.
0: Klopt aardig. Ik heb

0: Ja, hartelijk goedemorgen. Laatste uur van het ochtendumeur. Tot een 10 uur zijn we bij je. Het is vandaag Wereldkattendag.
1: Oké. Okay.
0: Dus geef ze een extra snoepje en een extra ei over de bol. Het is ook Wereldslaap onder de sterrenhemeldag. Nou, daar was het afgelopen nacht vrij koud. Ik weet niet hoe het aankomende nacht gaat worden, maar ik zou dan toch wel eventjes een goede slaapzak opzoeken.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, want het was volgens mij vannacht rond de 10 graden of zo.
0: Ja, en lager. Ja. Dus echt wel best wel frisjes, zeg maar.
1: Ja, best wel.
0: Het is vandaag ook dag van de waardering voor de tarantula. En dat is zo'n hele harige grote spin. Ik waardeer hem heel erg.
1: Okay, hoe moet je die gaan waarderen dan?
0: Nou ja, dat dus. Ik heb daar ook niet helemaal bij. En nee. Het is vandaag bestel.

0: waarschijnlijk was dat inderdaad echt heel erg moeilijk in die tijd dat ze populair waren om dan inderdaad één nacht alleen te zijn.
1: Nou ja, dat lijstje wat hij opnoemde, dat was best aardig, zeg maar.
0: Ja,
1: dan
0: dat
1: zal hij er best nog wel een paar vergeten zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: We beginnen met voetbal. Hercules Almelo en NAC Breda zijn het seizoen in de eerste divisie begonnen met een overwinning. Beide degradanten sloegen pas toe in de extra tijd. De Heraclide van Geels benutte een penalty en gaf een niet te missen kans op naar de 0-3. Oh, dat is het hele samenvatting. Maar goed, ze zijn allebei gewonnen.
0: En Talon Griekspoor die heeft met een zege op de Italiaan Matteo Arnaldi de vierde ronde van het mastertoernooi in Montreal bereikt. Met 3-6, 6-4 en 6-3 won hij.
1: En John van Schip gaat aan de slag als bondscoach van Kazachstan. Eerder was hij al bondscoach van Griekenland en Armenië. Van Schip is de opvolger van Talgat Bashisnyuf. Die er niet in slaagde de ploeg naar het WK te leiden. Kazachstan werd vierde in de kwalificatiegroep met België, Wales en Noord-Macedonië.
0: En dan gaan we naar de Tour de France. In de vijfde editie van de Tour de France FM heeft Kasia Nieuwiadoma de macht gegrepen. De nummer 3 van het klassement won de koninginnenrit door in de beklimming van de Mont Ventoux weg te rijden bij de nummers 1 en 2, Marlène Reusser en Demi Vollering.
1: En Joey Veerman is voor 2 wedstrijden geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. En dat heeft de tuchtcommissie van de KVB besloten naar aanleiding van de rode kaart die middenvelder van PSV kreeg in het duel om de Johan Cruijffschaal.
0: En heb ik nog meer wielrennen. Jan Christen van UAE heeft de 5e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Nederlander Bart Lemme van Visma blijft de leider in het klassement.
1: Tot zover de sportfeitjes hier in de ochtendhumeur.

0: Nou, het wordt wel weer tijd voor een nieuwe hit van Jennifer Lopez.
1: Dat is een tijdje geleden inderdaad. Ja. Dat is ook wel perspectief van vrouw naar man. Hè? Mijn liefde kost niets. Nou, daar denkt de man anders over.
2: Ja, en zeker die van Jennifer Lopez. Ik weet het niet, maar... als je die ring zag die Ben Affleck gegeven had...
1: Ja, dat verdienen die kan... wij niet in 10 jaar samen bij elkaar.
2: Nee, inderdaad.
1: Ik weet natuurlijk niet wat jij bedient, maar ik weet wel wat ik verdien.
2: Nee, dat redden we samen inderdaad niet. Nee.
1: Hey, nee. Ik zei het eerste uur al, we zijn er ook een beetje zenuwachtig over. Want vandaag is het zover. Want de nieuwe muziekgroep De Snelle Fietsers, die brengt vandaag haar debuutsingle 3x2 uit. En dat nummer is speciaal geschreven als themalied voor de jeugdwielertour 3x2. En het is een aanstekelijke melodie met een vrolijke sportieve sfeer. En moet de single deelnemers en supporters vast in de stemming gaan brengen. Voor het evenement later, eigenlijk volgende week. Dus een week en 2 dagen.
0: Ja, dat gaat al heel snel.
1: De single die is dus, als je hem nou leuk vindt. Want ik zie je, jij staat al, jij hangt je vinger al boven dat knopje.
0: Ja,
1: maar van vandaag is hij wereldwijd te beluisteren. En onder meer via Spotify en Apple Music. Nou, elk gezin in Ridderkerk heeft waarschijnlijk wel 1 van de 2.
0: Zeker wel.
1: En heb je het niet? Nou ja, dan gaan wij hem speciaal draaien. Hier is dus de officiële release van De Snelle Fietsers. Hey!

0: Nou, ze zeggen dat hij aanstekelijk is, maar dat is hij ook zeker wel, zeg.
1: Nee, ik vond het ook wel leuk dat jij gewoon helemaal mee stond te zingen. Ik had hem niet zo heel vaak gehoord, maar ja. Jij bent in ieder geval helemaal klaar voor 3x2.
0: Ja, helemaal, ja.
1: Ik heb even wat anders nog. In Ridderkerk zijn ruim 2,7 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen.
0: Zo.
1: En dat gebeurde afgelopen maandag tijdens een actie van het combi-team Smoke. En de sigaretten lagen in 3 bestelbussen en waren vanuit het buitenland naar Ridderkerk gebracht voor verdere verspreiding. Mm. 2 mannen zijn aangehouden en een van hen blijft 14 dagen in voorlopige hechtenis. De Nederlandse staat zou ruim 1 miljoen euro aan accijnzen en belasting zijn misgelopen. Dus dat is nogal wat. We doen gewoon mee.
0: Ja, inderdaad, ja. Intussen tijd zat ik aan knopjes waar ik niet aan mag zitten. Maar goed,
1: ik hoorde hem al.
0: Ja, je hoorde hem al. Dat was de snipperhit van vandaag.
1: Ik ga hem raden.
0: Ja, welke was het?
1: De Puma's.
0: Oh. Ik kan echt niks geheim houden voor jou, hè?
1: Ik heb hier ook een 24 in het scherm voor mijn neus waar het op staat.
0: Oh ja, dat scheelt ook een stuk.
1: En zo meteen de weerberichten, of het weerberichten en de nieuwsfeintjes. Maar eerst, muziek van eigen bodem. Zij maakt het verschil. Hier zijn de Puma's.
2: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids. Geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: leuk dat het tegen je gezegd wordt, hè, dat je het verschil maakt.
1: Ja, maar dat verandert weer.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor, ja.
2: Nieuws.
1: Bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam is gisteravond brand uitgebroken in een afvalberg. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen en met behulp van een drone en graafmachines. Er komt inmiddels minder rook en stank vrij. Sinds vanochtend vroeg is de brand aan de Doklaan in Rotterdam-Sjaarloos onder controle. En de brandweer verwacht nog wel een tijd bezig te zijn met nablussen.
0: En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de la Espriella won in juni de verkiezingen nipt. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De nieuwe president kondigde verder aan dat Colombia zich aansluit bij een samenwerkingsverband tegen drugsbenders onder leiding van de VS. En de Amerikanen lieten direct weten $1 miljard vrij te maken voor Colombia.
1: En in de Haagse wijk Duindorp zijn 6 mensen aangehouden tijdens een groot drugsonderzoek. In de woning werd een grote hoeveelheid drugs gevonden. Die zijn in beslag genomen en vernietigd. Voor de veiligheid en van inwoners waren veel zwaar bewapende agenten van de bewakingseenheid aanwezig met meerdere politieauto's en ME-busjes.
0: En waterschappen in het westen van het land zien een toenemend aantal scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. En volgens de Unie van Waterschappen zijn in 11 van de 21 waterschappen extra inspecties nu de dijken ernstig te lijden hebben onder de droogte. Het gaat met name om veendijken die erg gevoelig zijn voor droogte.
1: En in ruil voor ongeveer €1 miljard van de regering Trump stopt de Duitse energiereus RWE met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Het energiebedrijf wil het geld steken in fossiele energieprojecten. RWE had al ruim €1 miljard in de bouw van de parken op zee geïnvesteerd. En het bedrijf concludeert dat we dit soort projecten voorlopig in Amerika niet kunnen doorzetten.
2: Weekend weerbericht.
1: Het wordt zonnig en een warm weekend. Vandaag schijnt de zon volop met vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het zo'n 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar 13 tot 14 graden. Morgen wordt het zelfs nog warmer. Opnieuw veel zon en droog met temperaturen tot 29, misschien zelfs 30 graden. Ook maandag en dinsdag blijft het zomers rond de 25 graden. En vanaf woensdag gaat het echt richting tropisch. Want dan kan het kwik oplopen naar 33 tot 34 graden.

0: zou haar zeggen lekker wakker worden, maar iedereen mag nu toch al wel wakker zijn, of niet?
1: Nou, met dit weer, het is wel lekker weer, maar het is toch wel warm om nog even op bed te blijven liggen.
0: Ja, dat lijkt me ook. Of je moet airco in de slaapkamer hebben natuurlijk, dan...
1: Dan is het een ander verhaal.
0: Ja, dan komt het allemaal goed.
1: Dan had je hem niet gehoord ook, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Shownieuws. We beginnen met Davina Michel, want zij zingt opnieuw het Wilhelmus voorafgaand aan de Dutch Grand Prix in Zandvoort.
0: Oh.
1: Ze deed dat ook in 2021, toen de Formule 1 na 36 jaar terugkeerde naar Nederland. Voor de zangeres voelt het als een mooie afsluiting, omdat dit de allerlaatste Grand Prix op Zandvoort wordt. En naast Davina Michel treden tijdens de raceweekend onder andere ook Martin Garrix, Afrojack, Fleming en Agda en de Munnik op.
0: Zo, dat is een behoorlijke line-up.
1: Dat is wel een redelijke line-up. Ja. En dan wordt er tussendoor nog geraced.
0: Oh, ook nog. Er zijn waarschijnlijk een heleboel mensen die komen geen eens voor de race. Die komen alleen maar voor de optredens.
1: Ja.
0: En, Juno Temple die is in het geheim getrouwd met haar partner Michael Szymanski. Dat vertelde de 37-jarige actrice woensdag tijdens een speciale Ted Lasso aflevering van Virgin Radio in de UK. Het is niet bekend wanneer het echtpaar elkaar het jaarwoord gaf. Temple ontmoette Szymanski tijdens de opname van het tweede seizoen van de serie Ted Lasso in 2021. En het koppel stapte in de afgelopen 2 jaar in het huwelijksbootje. Ook kochten ze samen een huis. Temple die speelde trouwens de rol van Keely Jones in Ted Lasso. En de populaire serie gaat over de American football coach Ted Lasso, die een Brits voetbalteam moet gaan trainen in het vierde seizoen. Dat vanaf woensdag verschijnt, wordt hij de trainer van een vrouwenteam.
1: En influencer Myron Copes heeft een hartritmestoornis. En dat maakte de 29-jarige vriendin van YouTuber Enzo Knol bekend via Instagram. Volgens haar cardioloog is de aandoening niet gevaarlijk. De klachten begonnen na haar zwangerschap en zijn nu bevestigd met een hartonderzoek. De komende tijd wordt verder onderzocht om welk type hartritmestoornis het gaat en of behandeling nodig is. Copes zegt opgelucht te zijn dat er eindelijk duidelijkheid of een duidelijke diagnose is.
0: En de Nio die is aangeklaagd door een vrouw die zegt dat ze is aangevallen door de hond van de artiest. De aanval die gebeurde toen de vrouw een pakket probeerde te verzorgen bij Nio. Collega artiest Chris Brown die moest eerder dit jaar al een flinke schadevergoeding betalen in een vergelijkbare zaak. Het incident zou vorig jaar juli hebben plaatsgevonden, dat meldt TMZ. En de vrouw zegt serieuze verwondingen te hebben opgelopen. Nio die brak in 2006 wereldwijd door met de hit So Sick. En hij scoorde daarna grote hits met nummers als Hate That en I Love You samen met Rihanna.
1: Ja, en ik denk niet dat die van die kleine keffertjes hebben. Ik denk dat wel serieuze honden zullen zijn.
0: Dat zijn waarschijnlijk gewoon weer pitbulls, hè, die ze altijd hebben.
1: Ja, kans is groot inderdaad.
0: Ja.
1: En tot zover de...

0: showbiz-feintjes. We gaan eens kijken, we zijn de jarig in showbizland.
1: Allereerst Shawn Mendes, de Canadese singer-songwriter. Hij wordt 28. Roger Federer, de tennisser uit Zwitserland. Hij wordt 45. En Annemieke Verdoorn, ken je die nog, de Nederlandse actrice?
0: Dat was van Medisch Centrum West.
1: Ja, van Medisch Centrum West, ja.
0: De blonde was
1: ja,
0: dat.
1: Ja, de blonde. Ik weet niet of ze nog steeds blond is. Waarschijnlijk is ze nu grijs, want ze is 65. Robin Quivers, de Amerikaanse radiopersoonlijkheid, auteur en actrice. Die zat bij Howard Stern. Hè? Ja, 74 wordt zij. Nigel Mansell, de Britse autocoureur. Hij wordt 73. En Louis van Gaal, ook jarig, de Nederlandse voetbaltrainer. En voormalig profvoetballer. En je weet niet, hè, misschien wel weer toenmalig of toekomstig bondscoach.
0: Ja, that's another cookie then.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij wordt 75. Heb ik er nog eentje voor je. Dave The Edge Evans. Nou, dan weet je het wel als ik zeg The Edge.
0: U2.
1: Ja, de Amerikaanse gitarist van U2. Hij wordt vandaag 65.

0: Madonna, die heeft echt heel veel verschillende gezichten gehad. Hè? Dit was lekker leuk en frivol. En tegenwoordig is het wat meer dansig, poppy. En het is wel leuk dat ze toch wel elke keer een nieuwe stijl...
1: Inderdaad, ze vindt zichzelf opnieuw uit. Elke keer. Ja. En nu volgens mij op dit moment ook.
0: Ja, ik weet niet of je gezien hebt. Zij zelf vindt zich opnieuw uit. Dat doet geloof ik de plastisch chirurg als je zo naar de kijkt.
1: Ja, dan gaat ze naar de plastisch chirurg en dan zegt ze, maak er maar wat van.
0: Dat doet hij ook zo te zien. Ik heb nog een opmerkelijke zaak uit het Verenigd Koninkrijk gevonden. Een 60-jarige man is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel... omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder 3 jaar lang in de vriezer bewaarde.
1: Serieus?
0: Ja, het staat terecht. In die periode ontving hij £78.000 aan pensioenen en uitkeringen. En de 89-jarige vrouw werd uiteindelijk tijdens een huiszoeking gevonden. Ze lag in de vrieskist, bedekt met bloemen en een verjaardagskaart ernaast. En haar zoon zei dat hij haar niet wilde laten gaan. En de rechter noemde de zaak vernederend. Ja, dat is het ook wel een klein beetje natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het was wel eventjes 78.000 pondjes wat hij even naar binnen gesleept had.
1: Zo, goedemorgen.
0: Serieus geld.
1: Ja, dat wel, ja.

0: Zo, ze is weer helemaal terug, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja. Zij heeft zichzelf ook weer opnieuw uitgevonden. Want dit is ook gewoon een heel andere muziek als wat ze eerst maakte.
1: Ja, gaat helemaal goed, zo te zeggen.
0: Ja, zeker, ja.
1: En nog even een berichtje, mocht je vandaag op de weg opgaan. Tot en met maandag 5 uur is groot onderhoud aan de A16. Dus dat wil zeggen dat dit weekend de snelweg richting Rotterdam volledig is afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. Weggebruikers moeten rekening houden met 30 tot 60 minuten extra rijtijd. En de parallelbanen die blijven wel beperkt open. Maar goed, wees gewaarschuwd.
0: Ja, wel goed om daar rekening mee te houden, inderdaad.
1: Ja, en dan heb ik nog een heel klein dingetje. Want aankomende week zenden wij 2 wedstrijden van het Ridderkerktoernooi live uit. Aanstaande dinsdag 11 augustus is de wedstrijd tussen RVVA en Resort te zien. En woensdag de wedstrijd tussen Slikkerveer en Molnes. En beide uitzendingen beginnen om 7:45 en de aftrap is om 8:00. En dat kun je live zien via TV Ridderkerk of ons YouTube-kanaal.
0: Oké, dus allemaal kijken dan. Maar goed, als het heel goed weer is, dan ga je waarschijnlijk ook gewoon langs het
1: lijn staan. Ik zou langs dat veld gaan staan,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja. En dan zie je onze verslaggevers daar ook vanzelf. Dus ja. je kan niet aan ons ontkomen, zullen we zeggen.
1: Wij zullen er zijn.
0: Ja, precies. Hey, dit was het weer.
1: Het was het weer, ja.
0: Ja. Net ochtend een uur voor deze zaterdagmorgen. Volgende week zijn we weer rond de klok van 8:00. En heel veel plezier met prettig weekend.
1: En we wensen jou hetzelfde.
0: Ja, precies. Dag. Fijn weekend. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Prettig weekend.
1: Goedemorgen.
0: Prettig weekend.
2: Prettig weekend.
0: Prettig weekend.
2: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.

Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerensdam, Hendrik Ierwambacht en waar ook ter wereld die naar dit gezamenlijke programma van RTV Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Welkom bij het wekelijkse informatieve programma. Prettig weekend en ook vandaag zijn we weer tot 12 uur bij u. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijzen we natuurlijk door naar de website en de app van RTV Ridderkerk. En daarop vind je de meest actuele informatie over het uitzendgebied bij ons. En voor informatie over de gemeente Zwijndrecht en Hendrik Ierwambacht kun je kijken op de website van Atos RTV. En beide websites worden voortdurend bijgewerkt met informatie, relevante informatie zelfs, over het verzorgingsgebied daar. Techniek van dit programma is weer in oude vertrouwde handen van Nico Bravenboer. Muziekkeuze is zoals altijd in handen van Kees Fles Junior. Mijn naam is Erik Harreman en ik neem je tot 12 uur mee. In prettig weekend.

0: Ja, dat, we hebben even een klein technisch stukje malheur, zullen we zeggen. Hè? Dat kan. Heb je met zo'n oude studio, Gert? Toch? Ja, dat heb je dan met zo'n oude. Dat heb je met zo'n oude studio dan. Dat hopen we niet. Nee, dit kan gewoon gebeuren. Dat is een onderdeel van het spel, zullen we zo maar zeggen. Ja, zullen we zachtjes aan gewoon over het weer gaan hebben? Dan kan Nico even verder uitzoeken wat er. Gedonde bliksem. Weer met Gert de Bruin. Gert, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je.
0: Ja, hartstikke fijn dat je wat komt vertellen over het weer. Ja, het weer van afgelopen week. Jullie hadden een drukke sfeer, mensen.
1: Warm. Heet. Het was
0: afgelopen week viel
1: afgelopen
0: mee.
1: Week. Ja, we hadden weer boven de 30 graden. En temperaturen die gelukkig in de loop van de week zakten. Ja. Gisteren en eergisteren temperaturen van 23 graden zelfs.
0: Tijd voor je jas.
1: Ja, het was gisterenochtend lange tijd bewolkt. En dat was wel even wennen.
0: Ja.
1: Maar goed, uiteindelijk kwam de zon toch tevoorschijn. En ook in de afgelopen week, net als de week daarvoor, geen regen. In ieder geval niet in onze regio. Wel wat buien in het noorden van het land.
0: Nou ja, maar, ze hadden verteld, het zou gaan regenen. En op alle apps die je kon bekijken stond erbij, het gaat regenen vanavond.
1: Maar het gebeurde niet.
0: Ik heb wel verteld, nee.
1: Heb je druppel gezien?
0: Ja, 3.
1: Oh.
0: Ja, letterlijk. Ja, op de voorruit van de auto. En ja. Die was het dan.
1: Ja, en als er al volgens de buienradar wat valt, dan is het maar de vraag of het de grond raakt. Ja, ja. Omdat er al heel veel verdampt is. En we zitten inmiddels ook al met een neerslagtekort van 300 mm ruim. In Zeeland is het zelfs boven de 300 mm. Maar goed, het is niet alleen in Nederland heel erg droog. Het is ook in onze omliggende landen. Ja. Ook in Oost-Europa, Hongarije, Roemenië. Alles wat je ziet heeft een heel laag waterpeil. De Donau, alle rivieren die je in Europa hebt, die hebben ongeveer een laagste waterstand.
0: Ja, die geven een geheime prijs,
1: ja, inderdaad. En dat is in Nederland niet anders. En deze komende week, sorry, verwacht ik daar ook totaal geen verbetering in.
0: Qua vochtigheid.
1: Qua vochtigheid, ja, nee. Ja. Nee, en er verdampt natuurlijk ontzettend veel door het alsmaar schijnend zonnetje. En inmiddels is de bodem, de eerste laag van de bodem ook ontzettend warm geworden. Dus als er wat valt, dan is het gelijk verdampt.
0: Ja, of het stroomt eraf.
1: Of het stroomt eraf, want de grond is natuurlijk keihard. Ja. Dus die regen die erop valt, die gaat de grond niet in, maar die wordt afgevoerd.
0: Ja. Ja. Ja, waardoor je weer problemen krijgt. Dan krijg je die mooie beelden, want meestal gaat het al meteen in zo'n stortbui.
1: Ja.
0: En dan krijg je de riolen die vol zitten met lucht.
1: Ja.
0: En dan krijg je die mooie die putdeksels die zichzelf in de ogen omhoog.
1: Ja. Maar goed, dat hebben we eigenlijk dit jaar ook nog niet heel veel gehad. Ja, in juni zijn er natuurlijk best wel wat buien geweest. Maar in juli en tot nu toe in augustus blijft dat onweer ook uit. De laatste regen dateert inmiddels van zondag 2 weken geleden. Toen viel er 8 mm, maar daarvoor viel er natuurlijk ook al een 2 weken niets.
0: Ja.
1: Dus kan je nagaan in 4 weken tijd 8 mm. Ja. En dan had Ridderkerk nog best wel aardig wat toen die dag.
0: Mm-hmm.
1: Maar er waren ook gebieden waar nog geen millimeter viel. Ja, dus die hebben al een maand lang vrijwel geen neerslag. En dat is best wel uniek, want het komt natuurlijk wel eens meer voor. Maar meestal is de maand april daar wel opmerkelijk in. De meest droge maand. Maar in augustus heb je toch vaak last van buien. Maar die worden eigenlijk constant op afstand gehouden door een constante positie van hoge drukgebieden. Die eigenlijk bij de Azoren begint. En dan geleidelijk aan voor de westkust van Frankrijk uitkomt. En dan zo Europa intrekt. En daardoor worden storingen door die hoge drukgebieden worden op afstand gehouden. En die kunnen zich niet ontwikkelen. En heb je de ene keer een aanvoer vanuit het westen, dan heb je weer een wat minder warme periode. En als dat hoge drukgebied dan geleidelijk het vaste land opgaat van Europa, Centraal-Europa, Oost-Europa, dan krijgen we aanvoer vanuit het zuiden. Ja, dan hebben we weer de warmte die in Spanje en Frankrijk al wekenlang heerst, krijgen wij dan ook.
0: Ja.
1: En zo zal het deze week eigenlijk ook weer gaan.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft weinig nieuws onder de zon.
0: Ja.
1: We hebben de afgelopen nacht koelde het eigenlijk nog lekker af. 12 graden. Maar in het oosten van het land was het Gelderse Hupsel 5,6. Dacht ik even uit mijn hoofd. Dus het koelde daar zeer wel af. En dat kwam allemaal door dat we eigenlijk precies onder een hoge drukgebied zaten. Vrijwel windstille condities, kraakheldere lucht. Nou, dat is een ideale combinatie om het goed af te laten koelen.
0: Ja.
1: En vanochtend zijn we van start gegaan met een volop schijnend zonnetje. Veel hemelsblauw, geen wolkje aan de lucht. En dat zal vanochtend ook zo blijven. Dat hoge drukgebied dat trekt in de loop van de dag iets oostwaarts. En vanmiddag zou er wat sluierbewolking of wat stapelwolkjes kunnen verschijnen. Maar dat zijn van die mooie weerwolkjes. De zon die blijft de hoofdrol spelen. En de temperatuur die kan zeker ten opzichte van gisteren en eergisteren dan weer behoorlijk oplopen naar waardes zo rond de 27 graden. Dus opnieuw zomers warm. Dan hebben we vanavond is het vrij helder. Komende nacht is het helder. En bij ook dan weinig wind zal de temperatuur zakken naar waarden zo rond de 14 graden.
0: Ja.
1: En dan krijgen we morgen eigenlijk weer een herhaling van zitten. Volop zonneschijn met in de loop van de dag misschien wat dunne sluierbewolking. En de wind die draait dan naar het oosten. Kan er nog wat noordoosten, kan er wat warmere lucht aangevoerd worden.
0: Ja, gelukkig.
1: Ja, in deze tijden verlang je daar toch vandaan. Ja. Temperatuur die kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 29, misschien een tropische 30 graden. Maar het zal niet benauwd aanvoelen. Mm-hmm. Dat hadden we van de week, eerder deze week natuurlijk wel. Dat het klam en heel vochtig was. Dat zal morgen in ieder geval niet zo zijn. Dus best wel aangenaam zomerweer.
0: Mooi.
1: En in de nacht naar maandag is het opnieuw vrij helder. Temperaturen die komen dan uit op zo'n 17 graden. En maandag
0: hebben we dat s'nachts.
1: S'nachts, ja. En dan hebben we maandag overdag hebben we iets meer bewolking. Er wordt iets meer bewolking vanuit het westen aangevoerd. Een nieuw hoge drukgebied, een volgend hoge drukgebied. Dat ligt dan ten zuiden van ons land. En de aangevoerde lucht komt dan vanuit het westen. Temperaturen die zullen uitkomen op zo'n 24 of 25 graden. Dinsdag ook zo ongeveer die waardes. Zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het blijft droog. En dan woensdag dan draait de wind wat meer naar het oosten. Tot later het zuidoosten. En dat betekent weer de aanvoer van veel warmere lucht. Woensdag kan het kwik alweer oplopen tot waardes zo rond de 30 graden. En donderdag lijkt vooralsnog een hele warme, een hete dag te gaan worden. Met temperaturen die op kunnen lopen naar zo'n 33 of 34 graden.
0: Hier?
1: Hier, ja. Ja. En in het zuidoosten van het land zou het wel 36 graden kunnen worden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten op die donderdag. En het zal dan ook wel weer benauwd aan gaan voelen door een hoge luchtvochtigheid. Vrijdag mogelijk ook nog tropisch. Nou, drie tropische dagen achter elkaar. Dat zou dan op een termijn weer een hittegolf op kunnen leveren. In Zuid-Limburg hebben ze...
0: Een constante hittegolf.
1: Ja, daar hebben ze inmiddels... Zouden ze dan op de vijfde hittegolf uitkomen. Maar landelijk gezien hebben we nog maar steeds één hittegolf gehad. En dat was in juni.
0: Moeten we een KNMI verplaatsen dat...
1: Ja. Maar goed, dat men het midden van het land neemt, is ook wel weer logisch.
0: Ja.
1: En dan vrijdag dus mogelijk ook nog tropisch. Maar in ieder geval neemt de warmte dan weer iets af. En volgend weekend dan zitten we weer met wat lagere temperaturen van zo'n 25 graden. En dan zijn er wat neerslagsignalen. Maar
0: nee, dat kan niet.
1: Ja, ik durf daar nog... het weer voor het volgende weekend is nog vrij onzeker.
0: Ja, okay.
1: Dus ik durf daar nog niet heel veel over te zeggen. En zeker niet... Je wilde het maar vragen.
0: Ja.
1: Voor de 3x2 week.
0: Zeker.
1: Ja. Wat wel vrij zeker is dat het in die week niet zo heel erg heet zal worden.
0: Oké.
1: Dus wat gematigde temperaturen, maar over de neerslag. Het Amerikaanse weermodel geeft heel weinig neerslag aan. Het Europese weermodel is wat natter. En daardoor is er nogal vrij onzekerheid voor die periode. Dus Ja. Daar hoop ik dan volgende week op terug te komen.
0: Ja, uiteraard. Ja, dan gaan we het zeker hebben over de 3x2 weken. Ja. Want die begint dan dus de 17e.
1: Ja.
0: En ja, die duurt dan de hele week.
1: Ja.
0: En ja, meestal regent het als we in Alblasserdam zijn.
1: Oh.
0: Want dat is meestal de dag dat het regent.
1: Oh, echt?
0: Ja. Ja. En dat is, dit jaar is dat anders. Want dit jaar wordt dat de dinsdag.
1: Oké. Okay. Nou, ik zal dus, doorgeven.
0: Ja, nee, maar dat je het even weet hier weer bericht. Ja, als het dan moet gaan regenen, dan is het misschien traditioneel wel leuk.
1: De dinsdag, ja. Nee, is nog echt heel weinig over te zeggen, omdat de weermodellen elkaar nog behoorlijk tegenspreken.
0: Maar dat betekent wel, Gert, dat als we aanstaande woensdag,
1: als
0: het zo helder is,
1: ja,
0: dan we hem kunnen zien.
1: Ja, de zonsverduistering die woensdag gaat plaatsvinden, is een best wel een bijzondere zonsverduistering, omdat die op zijn hoogtepunt 88% van de zon bedekt. En dat is best wel veel. Het is ook misschien wel best wel interessant, omdat het 's avonds is. Hij begint om rond 7 uur, wat ik begreep. En dat zou betekenen dat het hoogtepunt rond 8 uur, 8:30 zal zijn.
0: Ja.
1: En dan is de zon natuurlijk niet heel veel meer. En misschien dat je hem dan iets beter kan zien. Maar ik zou toch voor de zekerheid even een...
0: Dat is hartstikke mooi.
1: Een eclipsbril.
0: Ondergaande zon, ja, die dan ook nog eens een keertje eclips heeft.
1: Ja, ja. Dus best wel een unieke zonsondergang of zonsverduistering.
0: Ja, ja, ja.
1: En de vorige keer dat het zoveel was, dat was in 1999. Maar die was toen midden op de dag.
0: Ja, klopt.
1: En toen kon je echt niet zomaar naar
0: de zon kijken. Nee, dat herinner ik me ook. Maar toen was hij wel volledig.
1: Toen was hij bijna volledig, ja. Ja. En nu is die 90%, dus dat is ook... Ja, 88% volgens mij.
0: Ja, voor de mensen die niet... dat is het moment dat de maan dermatig voor de zon schuift.
1: Ja.
0: Dat er een schaduwbaan ontstaat.
1: Ja.
0: En toevallig loopt die dan over ons land. Dat gebeurt elke dag.
1: Dat gebeurt elke dag.
0: Alleen toevallig
1: nu zichtbaar.
0: Ja.
1: En het komt ook niet heel veel voor dat je dat de zonsverduistering zoveel is. En dan in ons land. Want zonsverduisteringen zijn er meer.
0: Ja, wat je dan gaat zien, hè, voor de mensen die na 1999 zou kunnen zijn, dat mensen rondlopen die nog nooit de zonsverduistering gezien hebben.
1: Dat
0: zou
1: kan
0: kunnen.
1: Ja,
0: je gaat dat merken. Hè. De kippen die gaan naar binnen.
1: Ja.
0: De bloemetjes die vouwen zich op.
1: Ja, het wordt ander licht. Het is minder licht.
0: Het wordt ook koud.
1: Kouder
0: in elk geval.
1: In ieder geval gaat de temperatuur iets omlaag. Ja, wel.
0: Ja.
1: En die gaat toch al omlaag, omdat het natuurlijk 's avonds is.
0: Ja,
1: dus
0: dat ga je wel merken. Nu is het toevallig van 's avonds om 7 uur. Dus een half uurtje later begint de zon weer op te komen, zeg maar. Anders gaat die eclips, die gaat weg.
1: Ja.
0: Dan komen de kippen weer naar buiten. Hanen gaan we kraaien. En dan
1: bloemetjes
0: gaan
1: we
0: lopen. Ja, alles is in de war. Ja, precies.
1: Dus en het is ook best. De weersvooruitzichten voor die dag zijn ook goed.
0: Ja.
1: Dat de zon echt goed te zien zal zijn.
0: Ja.
1: Want voor hetzelfde geld heb je bewolking en kan je hem heel slecht zien. Maar dat lijkt nu niet het geval.
0: Nee, zoals we de inslag van die raket op de maan, zeg maar, die hebben we helemaal niet gezien.
1: Die hebben we helemaal niet gezien.
0: Nee, die viel net aan de verkeerde kant.
1: Voor ons wel, ja. Ja.
0: Dus, maar deze zonsverduistering, die wordt niet gecanceld vanwege een griepje, zeg maar.
1: Nee, die gaat gewoon door. Ja, wat er ook gebeurt.
0: Precies.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we daar de woensdag naar kijken. Gert, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En,
1: prettig weekend.
0: Prettig weekend.

0: Leuk is dat je zo'n bomvol programma hebt, dat je van alles en nog wat aan onderwerpen door elkaar heen kan krijgen. Zoals deze bijvoorbeeld. Het is weer tijd voor die geel-zwart gestreepte beestjes die dan zo lekker naar je limonadeglaasje komen of op je ijsje komen zitten. We hebben het over de wesp. Maar zijn er deze zomer veel of valt het nog op? Vanaf volgende week gaan we dat ontdekken tijdens de nationale wespentelling. Jawel, Johan van het Bos legt ons uit wat het nut is van deze telling en wanneer we mogen gaan tellen.
1: 15 tot 23 augustus. Dus die begint volgende week zaterdag. En loopt ruim een week.
2: Ja, waarom is dat dan zo lang? Waarom doe je dat niet gewoon 1 of 2 dagen?
1: Ja, dat hebben we eerder wel eens gedaan. Ook bij andere tellingen. Maar af en toe hebben we ook wel eens een jaar dat het dan helemaal verregende. Dus voor de zekerheid hebben we gewoon iets ruimer gepland. Dat we zeker weten dat we altijd een paar dagen mooi weer hebben. Nou weten we dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar daar gaan we dan vanuit dat de kans iets groter is dan wanneer we een telling van 2 dagen organiseren.
2: Het grappige is natuurlijk, we gaan dan wespen tellen. Het is de tijd zo langzamerhand dat ze gaan rondvliegen. Dat merken we dan ook. En dan vinden we het van die irritante rotbeesten. Waarom moeten we die dingen nou gaan tellen dan?
1: Nou, eigenlijk precies omdat mensen het van die irritante rotbeesten vinden. We willen heel graag dat mensen eens een keer anders naar die wespen gaan kijken. Dan van, hé, dat is dat irritante beest dat bij mijn biertje of mijn colaatje vliegt. Of op het terras rond mijn hoofd zoemt. Want het zijn gewoon hele interessante, mooie en nuttige beesten. Sowieso gaat het met insecten in Nederland en in de wereld niet zo heel goed. Die gaan achteruit, dus dan vinden we het heel belangrijk om daar extra aandacht aan te schenken. En ook aan de wespen. En daarom organiseren we deze wespentelling.
2: Dan zie ik wel eens een beetje ook verschillende soorten wespen. Maar ja, een koolmeesje en een duif en zo, die kan ik herkennen. Maar hoe ga ik dat dan met een wesp aanpakken? Of is gewoon een wesp een wesp?
1: Nee, een wesp is zeker niet een wesp. We zeggen ook altijd, de wesp bestaat niet. Want er zijn in Nederland 5000 soorten wespen.
2: Zo.
1: Nou, die hoeven mensen niet allemaal te tellen, gelukkig. Dus dat zou ik zelf ook niet kunnen. Sowieso willen we dat mensen die wespen die op het terrasje rondhangen tellen. Die noemen we ook limonadewespen, want dat zijn eigenlijk 2 verschillende soorten. Dan zijn er nog wat meer soorten die redelijk algemeen zijn, zoals de gewone hoornaar. Maar er zijn ook nog hele andere wespen die misschien wat minder opvallen en die je wel kunt zien als je gewoon wat beter rondkijkt in je tuin. Zoals diverse soorten graafwespen, zoals de bijenwolf. Maar ook goudwespen die een beetje glimmend, vaak rood met blauw gekleurd zijn. En bladwespen die vaak een beetje op bladeren en op planten rondlopen. En die allerlei kleuren kunnen hebben van groen tot rood tot zwart tot ook geel. En zo kunnen mensen ook een beetje de diversiteit van die wespen leren kennen. We willen graag die onderverdeling terugzien. Maar we snappen ook dat dat niet altijd voor iedereen makkelijk is. We vinden het al fijn als mensen meedoen, tellen en wespen tellen. En die limonadewespen, dat zijn natuurlijk de meest opvallende. En dat zijn ook degenen die waarschijnlijk de grootste aantallen hebben. Dat merken we ook bij de afgelopen tellingen van de afgelopen jaren. En we vinden het fijn als mensen proberen om ook die anderen te herkennen. Dat is soms met het blote oog moeilijk. Maar mensen kunnen bijvoorbeeld ook met de telefoon een foto maken. En dan met een app zoals Ops Identify proberen te herkennen. Ik zelf loop altijd met een verrekijker rond. Mensen bedenken nooit dat je naar insecten en zo dichtbij ook met een verrekijker kunt kijken. Maar dat helpt ook. Nou, die heeft ook niet iedereen. Dus ja, we hebben gewoon vertrouwen in dat mensen hun best doen. Ja, en de een lukt dat wat beter dan de ander. En uiteindelijk gaat het om de totaal aantallen. En dat mensen weer met een ander oog in hun tuin rondlopen, naar de beestjes in hun tuin kijken en vooral naar die wespen kijken.
2: Ja, je maakt het ons wel een beetje moeilijker nu, hè? Dat begrijp je wel. Want nu gaan we al verrekijkers erbij halen en de camera. Ik denk, moeten we niet gewoon blij zijn als iemand in zijn achtertuintje of op het balkon lekker een half uurtje gaat zitten te strepen?
1: Ja hoor, daar ben ik al helemaal blij mee. Dus iedereen die dat doet en zijn telling wil invoeren op tuintelling.nl, daar verschijnt een telformulier, die kan dat daar gewoon in gaan vullen. En daar kunnen mensen ook nog in een soortenboek en in een zoekkaart kunnen ze ook nog die verschillende soorten doen. Dus als ze net even beestjes zien die er net even anders uitzien, iets wat ze op die plaatjes zien en denken te herkennen, dan kunnen ze die ook invoeren. Maar het belangrijkste is inderdaad dat ze gewoon op dat balkon gaan zitten of even rondlopen in de tuin. En dat duurt een half uurtje. En dan gewoon invullen wat ze zien.
2: Je vertelde net eerder al, ja, we willen de mensen een beetje laten kennismaken met die dieren. Dat ze niet alleen maar irritant zijn, maar dat ze zo ontzettend interessant en ook vooral belangrijk zijn voor ons. Kan je daar wat over zeggen dan?
1: Ja, net als heel veel andere insecten hebben ze gewoon een plekje binnen dat netwerk van planten en dieren wat in je tuin rondloopt of rondvliegt. En wespen zelf, dus de volwassen beesten die je rond ziet vliegen, dat zijn bestuivers. Die halen zelf ook nectar op bloemen. Maar het zijn ook roofdieren, want voor hun larven verzamelen ze eigenlijk vlees. En dat vlees bestaat bijvoorbeeld uit andere insecten. Dus dat kunnen muggen of andere wespen of nou ja, wat dan ook zijn. Dus daarmee houden ze ook weer andere insectenpopulaties een beetje in toom. En ja, zo dragen ze bij aan het evenwicht van al die beestjes die in de tuin rondvliegen en lopen.
2: Die tuin die zit vol met beestjes die allemaal eigenlijk geel-zwart gestreept zijn. Ik begrijp dat sommige bijen zijn die op wespen lijken en wordt het nog wat moeilijker.
1: Klopt. Gelukkig die bijen die op wespen lijken, die vliegen nu niet zo heel veel rond, maar wel zweefvliegen die op wespen lijken. Want dat is een soort verdedigingsmechanisme eigenlijk. Want als je je vermomt als iets wat eigenlijk iets gevaarlijker is dan jou of dan jij, dan word je natuurlijk wat minder snel lastiggevallen door andere dieren. Dus heel veel zweefvliegen hebben een soort mimicry ontwikkeld, zo noemen we dat. Dus ze bootsen eigenlijk wespen na, doordat ze ook een soort zwart-geel patroon hebben. Soms streepjes, soms vlekjes. Maar het gedrag is vaak wel anders, want nou ja, misschien hebben mensen wel eens gedacht dat ze een wesp in de tuin zagen en dan bleef die heel stil hangen boven de tafel of naast je hoofd of iets dergelijks. Nou, dat zijn dan vaak zweefvliegen. En als ze iets beter kunnen bekijken, een belangrijk verschil tussen wespen en zweefvliegen en eigenlijk tussen wespen en vliegen in het algemeen, is dat wespen lange antennen op hun kop hebben. Dus eigenlijk een stuk langer dan de kop. En zweefvliegen hebben dat niet. Die hebben eigenlijk hele korte antennetjes die je bijna niet ziet. Dus dat is, als je ze net even de kans krijgt om ze net iets beter te bekijken, dan is dat een makkelijk kenmerk om op te letten.
2: We gaan een poging wagen. Heb jij zelf een favoriet soort van wesp?
1: Ik vind de diverse mooi. Ik noemde het straks al goudwespen. Die vind ik zelf erg mooi, omdat ze zijn een beetje metallic gekleurd. Vaak een beetje metallic rood of roze met ook een stukje groen of blauw, wat vaak een beetje in elkaar overloopt. Nou, die vind ik hartstikke leuk. En ze hebben ook een interessant gedrag, omdat het eigenlijk een soort koekoeken onder de wespen zijn, omdat ze weer hun eitjes in de nesten van andere wespen leggen. Nou ja, ik als bioloog word er natuurlijk extra enthousiast van. Dus die vind ik superleuk. En welke ik ook hartstikke leuk vind, is de bijenwolf. Dat is wel een zwart-geel gestreept wespje dat in zijn eentje een nestje maakt in de grond. Dus heel anders dan die limonadewespen die met z'n allen een heel groot nest hebben. Die kun je soms op een soort uitkijkpunt op het top van een graspriet of een takje of zo zien zitten, waar die op wacht zit op zoek naar een prooi of te wachten op een vrouwtje wat langskomt waar die mee zou willen paren als het een mannetje is.
2: Je gaat het langzamerhand dan toch wat interessant in maken om te gaan tellen zo. Hè? Zijn die twee wespensoorten ook bij ons in de buurt te zien?
1: Zeker, die zijn in principe in bijna elke tuin te vinden. En bijvoorbeeld die goudwesp, die zit ook heel vaak bij mensen die bijenhotels hebben, omdat ze daar ook op voorkomen. Nu heeft natuurlijk niet iedereen een bijenhotel, maar voor degenen die dat wel hebben, dat is dan een plekje waar je daarop zou kunnen letten. En die bijenwolf komt ook best wel veel plekken voor. Als ik hier naar buiten loop, nestelen ze soms al tussen de tegels in de stoep. Dus dat kan ook bij mensen in de tuin.
2: Eventjes samenvattend. We gaan dus 30 minuten goed tellen wat we om ons heen zien vliegen. Met de nadruk in dit geval op de wespen. Wanneer is dat ook weer?
1: Dat is van 15 tot en met 23 augustus. En binnen die periode kunnen mensen zelf bepalen wanneer ze dat doen. En als ze het vaker dan één keer willen doen, dan zijn ze ook van harte welkom om dat te doen.
2: En waar kunnen wij de informatie en het formulier van dan vinden?
1: Yes, dat kan allemaal op tuintelling.nl. En daar verschijnt ten tijde van de telling een telformulier waar ze op kunnen klikken en hun resultaten in kunnen voeren. Maar ook kunnen ze daar een soortenboek aanklikken en een zoekkaart waarop ze wat meer informatie kunnen vinden over de soorten die we graag willen waar mensen op letten. Dus op tuintelling.nl vinden ze alles en daar verschijnen uiteindelijk ook de resultaten van de telling.
2: Tellen op balkon of in de tuin, is het handig om daar een glaasje kolen bij de hand bij te hebben met het warme weer?
1: Ik zou het gewoon lekker doen. Dat maakt het nog een stukje aangenamer.
2: En als ze je steken bij tellen, dan hebben we er eentje minder. Of mag dat niet?
1: Ja, de kans dat je gestoken wordt is niet zo heel groot. Maar pas op dat je er niet op gaat zitten of zoiets dergelijks. Want dan gaat het natuurlijk wel mis.
2: De waarschuwing is uitgezet. Dankjewel, Johan van het Bos.

0: We gaan van het ene onderwerp zomaar over in het andere. Maar dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. We hebben de wespentelling achter de rug. Maar iets anders natuurlijk ook. Hè. Door strengere landelijke regels voor de natuur die bedreigde dier- en plantensoorten beter moeten beschermen, gaat het waterschap Hollandse Delta vanaf volgende week het onderhoud van de sloten aanpassen. Heemraad Piet van der Eyck, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nog strengere regels voor de natuur?
1: Ja, zo zou je het wel kunnen samenvatten. We hebben natuurlijk altijd al te maken met de natuurwetgeving. Ja. Maar die is aangescherpt inderdaad. En daar hebben wij met ons slootonderhoud ook mee te maken.
0: Ja, we hebben nogal wat slootjes bij ons in de Hollandse Delta.
1: Ik meen dat we wel 7000 kilometer hebben in zijn totaliteit.
0: Ja. Ja, precies. Ja, dat doe je niet meer met een nagelschaartje, knip je die kantjes niet af. Hè? Dat is, nee. Die strengere regels, wat zijn dat?
1: Nou ja, laat ik eerst nog even iets over het belang van onze sloten zeggen. Kijk, zeker in deze tijden van droogte zijn ze van groot belang om voldoende water aan te voeren naar alle plaatsen waar we

0: natuurwetgeving en anderzijds om de doorstroming waarborgen.
1: Ja. Ja, ja, ja, het ene heeft altijd invloed op het andere. Hè. Zo eenvoudig is dat. Maar goed, jullie gaan het onderhoud aanpassen vanaf binnenkort. Wat wordt er aangepast?
0: Nou ja, wij zo rond half augustus dan start het slootonderhoud. Om natuurlijk ook weer gesteld te staan voor de herfst. Overigens tussentijds, hè, want ik noemde die droogte al, worden onze watergangen ook voldoende open gehouden. Dat het water echt kan doorstromen. Ja, het is best ingrijpend, afhankelijk van welke bedreigende soorten voorkomen. Moeten we in ieder geval langs de kant beplanting laten staan. Nou ja, dat vinden we zelf ook logisch. Maar bij een aantal soorten zijn we wel verplicht om een kwart van de wateroppervlakte in een extreem geval zelfs wel 50% van de begroeiing te laten staan.
1: Okay.
0: En ook de kanten. Hè. In principe moeten we altijd één kant de begroeiing nu laten staan. Ja goed, dat heeft natuurlijk ook gevolgen. Je kunt je voorstellen dat riet wordt steeds langer. Op een gegeven moment valt het als het ware, buigt het om, ligt het in de sloot. Dus dat wordt voor ons en met name voor onze medewerkers een uitdaging hoor. En die hebben daar best wel zorg over.
1: Ja, kan ik me zo maar voorstellen. Maar goed, het is natuurlijk nodig, hè, twee kanten op. Ja, er zijn beestjes die nou eenmaal ja, nestelen of hun eitjes leggen in die stengels. Ja, die moeten ook de kans krijgen om uit te komen, toch?
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad een onderdeel. Het gaat niet altijd om de eitjes. Dat hangt natuurlijk ook van het seizoen af.
1: Ja, zeker.
0: Een stukje leefgebied. Ja. Een stukje leefgebied voor die insecten en die dieren. Kijk, en ons watersysteem is daar natuurlijk eigenlijk niet op ontworpen.
1: Mm-hmm.
0: Als we nog heel veel overmaat in onze watergangen hadden, dus als ze dubbel zo breed waren als wat we echt nodig hadden, dan zou je dit makkelijker doen. En in die watergangen die overbreed hebben, doen we dat natuurlijk ook wel. Want kijk, uiteraard respecteert ons waterschap natuurwaarde. De andere kant is, we zijn natuurlijk geen natuurschap, we zijn maar een waterschap. Hè.
1: Ja.
0: Het hoofddoel blijft toch ons ook die waterveiligheid te waarborgen.
1: Ja, dat is uiteindelijk het doel van het waterschap Hollandse Delta. Het moet een combinatie zijn tussen 1 en 2, maar het hoofddoel moet ook altijd het hoofddoel blijven.
0: Ja, zo zit ik wel in. Maar goed, dat is best een worsteling.
1: Ja.
0: En daar, ja, daar zijn we nu voor het tweede jaar eigenlijk mee bezig. En je loopt toch tegen ja, van alles aan dat je zegt, van, ja, het is soms is het ook gewoon strijdig. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld gehouden om het maaisel van de droge oevers, hè, dus de taluds, de schuine kanten van de watergangen, om dat af te voeren. Hè, dus dat mag dan niet meer op dat talud blijven liggen. Nou, dan, waar kom je dan terecht? Dan heb ik even over het landelijk gebied. Hè. In het stedelijk gebied moeten we dat overal gewoon opruimen en afvoeren. Maar in het landelijk gebied hebben de aangrenzende boeren een zogenaamde ontvangstplicht. Dus dan mogen wij het op het land deponeren. Aan de andere kant hebben diezelfde boeren weer opgelegde regels van diezelfde Rijksoverheid. Om daar bijvoorbeeld natuurvriendelijke bufferstroken in het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te onderhouden.
1: Ja.
0: Ja, en die zitten weer niet te wachten op dat maaisel, want dan kunnen ze weer niet aan hun voorwaarden voldoen. Dus het is echt is een heel gedoe om dit allemaal op een goede manier, voor alle belangen, op een goede manier uit te werken.
1: Ja, maar ik weet 100% zeker dat jullie met al jullie specialisaties daar prima uit kunnen komen.
0: Nou, dat klinkt heel vertrouwenwekkend. En dan moet ik natuurlijk ja op zeggen. Daar doen we ons best voor. Maar het moet wel uitgevoerd worden.
1: Ja,
0: door onze medewerkers en door onze aannemers. En ik snap dat best. Die hebben daar hun zorgen over.
1: Ja, letterlijk in dit geval is zowaar gehakt wordt. Daar vallen spaanders. En dat geldt natuurlijk ook voor de beplanting als je dat weghaalt.
0: Dat klopt. En dat is natuurlijk van oudsher al zo. Je zou het ook om kunnen draaien. Je zou kunnen zeggen, nou, zo slecht hebben we het kennelijk niet gedaan, want er zijn toch een heleboel natuurwaarden en bedreigde soorten komen we daar tegen.
1: Ja,
0: nogmaals, wij respecteren dat. Het is heel stringent beleid. Je kunt alleen, zeg maar, we krijgen het ook niet aangepast. Hè. Daar is de Rijksoverheid niet aanspreekbaar op. Ja, in de volgende periode van wat we noemen de gedragscode. Je spreekt dit af om dit voor een aantal jaren

0: is dit de uitwerking van de natuurwetgeving? Maar ja, goed, dat krijgen we niet aangepast voor de volgende keer. En dat is nog 3,5 jaar weg. Ja. Dus één escape was een vergunning aanvragen voor iedere afzonderlijke werkzaamheid die je uitvoert. Ja, en die weg, ik zie de noodzaak wel dat wij die weg ook zullen gaan, hoor. De grootste knelpunten waar we tegenaan lopen op te kunnen lossen, ja.
1: Nou ja, dat is in elk geval heel veel succes daarbij gewenst en wijsheid.
0: Dankjewel.
1: Nog een korte vraag, want het is natuurlijk nou hartstikke droog als je kijkt naar de waterstanden in de Donau en in de Rijn. Volgens mij uiteindelijk dat water wat we hier ook hebben.
0: Ja, dat klopt. Er komt ook veel minder water komt hier binnen. Vandaar ook dat ik zeg, we zijn 24/7 zijn we bezig om dat op een goede manier om alle inlaatmogelijkheden te benutten. Je ziet ook dat we daar op inspelen, want daar zijn de waterstanden laag. Maar als je binnen de waterschappen, als je op IJsselmonden en de andere eilanden kijkt, dan zie je dat overal op het oog dat er eigenlijk best veel water binnen de in de sloot staat. Maar dat komt omdat wij overal onze pijlen nu opzetten, hè, om een stukje buffervoorraad te hebben.
1: Ja. Oké, dus daar is dat is met voorbedacht te raden.
0: Dat is ik zou bijna zeggen met vooruitziende blik.
1: Ah, dat is nog veel beter. Heemraad Piet van der Eijk, dank dat u aan de telefoon wilde komen.
0: Prima.
1: En heel veel wijsheid en succes bij het onderhoud van onze watergangen.
0: Dank u wel.
1: Fijn weekend. Wel.
0: En ik zal dit overbrengen aan onze medewerkers, want die verdienen echt complimenten voor hun inzet in deze periode.
1: Helemaal goed. Ja, en het is nog gemeente ook. Dat staat buiten kijf.
0: Nee, zonder meer. Dat is dat is gewoon enorm wat die jongens en meisjes nu presteren. Ja, daar zijn ze ook waterschap voor geworden. Ze doen dat met hart en ziel. En alleen daarmee kunnen we het op zo'n goede manier uitvoeren.
1: En dat mag best een keertje verteld worden. Nogmaals,
0: vandaag.
1: Piet van der Eijk, heemraad bij de Waterschap Hollandse Delta. Een heel fijn weekend.
0: Ja, zelfde. Dankjewel. Dag hoor.

0: Je hebt van die mensen die zijn daar giganten en kanjers in. En andere mensen kost het wat meer moeite. Het omgaan met je mobiele telefoon, je smartphone, je laptop, je tablet. Of nou ja, whatever dat het ook is. Vooral niet de Wit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jullie niet zijn dus in de rij erheen. Maar niet een speciale dag voor open hebben geopend.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hadden dat al een poosje. Maar ja, we merkten dat het toch niet zo bekend was bij wijkbewoners. Dus we dachten, nou, dan moeten we daar toch maar weer even de aandacht op vestigen.
0: Ja, precies. Ja, want wat is de idee?
1: Nou ja, iedere vrijdagmorgen zit er een vrijwilliger om mensen daarbij te ondersteunen, te helpen. Je ziet heel vaak dat mensen toch of berichtjes krijgen waar ze geen raad meer weten, of druk op een knopje, dan doet de hele laptop of de telefoon het niet meer.
0: Ja, ja.
1: Dus Martin zit er en ja, die helpt daar mensen bij op een hele rustige manier. Legt het uit, legt het nog een keertje uit. En ja, je merkt gewoon dat het zeker bij de ouderen generatie soms toch wel lastig is, ook die mobiele telefoon.
0: Ja, maar er moet steeds meer digitaal.
1: Ja, ja, ja. Dus, nou ja, goed, daar helpt hij bij. En nou, dat is gewoon heerlijk om te zien dat er dan mensen toch wel op afkomen. En ja, en dat ze weten dat ze terecht kunnen.
0: Ja, dat is, ja. Dat is het fijne van, ja. Van ja. Dit soort dingen. Maakt niet uit wat voor merk het is.
1: Nee, maakt niet uit. Nee, hij gaat ervoor zitten. En als hij iets niet weet, zoekt hij het op. En dan komt hij komt de volgende week anders even terug. Of ja. Als hij geen tijd hebt, dan helpt hij verder als het druk is. Dus nee, dat is heel fijn. Ja.
0: En is het druk?
1: Heel verschillend. Ik zie soms een meneer die iedere week terugkomt. En dan echt,
0: met dezelfde vraag?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ik ga er niet bij zitten. Maar dan denk ik, nou ja, goed, ja. Ja, misschien duurt het even eer dat mensen het ook doorhebben. En dat is natuurlijk soms ook lastig. Ja,
0: en dat is prima natuurlijk. Ja,
1: prima,
0: dat het zomaar kan,
1: want het is ervoor. Dus je kan gewoon zo binnenlopen. Dus ja.
0: Ja, tussen 10:30 en 11:30 ja. Elke vrijdagmorgen.
1: Elke vrijdagmorgen.
0: Gewoon even bij jullie naar binnen?
1: Je kan gewoon naar binnen lopen en dan zit hij in de hal. Dus er staat ook een bordje bij, dus je ziet hem zo zitten. Ja,
0: ja er staat een groot digitaal paneel met waar je op knopjes maar moet drukken om te winnen. Nee,
1: nee, je kan zo binnenlopen. Ja, ja. Ja, klopt.
0: Dus ja, dat is hartstikke mooi. Dus. En dat loopt gewoon het hele jaar
1: door. Dat loopt het hele jaar door, ja. Ja.
0: Helemaal goed, maar ook, we gaan het even voor volgende week zaterdag hebben.
1: Volgende week zaterdag, oké.
0: Ja, precies. Ben je nou op zoek naar dat ene spannende boek, die klassieke plaat of die cd die je al jaren mist? Ja, kom dan snuffelen tussen het uitgebreide aanbod op onze gezellige markt, staat hier.
1: Ja.
0: Ja. Boekenplaten en cd-markt.
1: Ik had niet gedacht dat er zoveel animo nog voor zou zijn, dat zoveel mensen toch nog wel een tafel wilden huren.
0: Oké.
1: Ik kreeg er gisteravond ook nog eentje. Dus de zaal staat gewoon vol met tafels. En misschien bij heel goed weer dat we wel naar buiten kunnen. Maar dat is even afwachten de weersomstandigheden. Maar ja, ik denk dat we een leuk aanbod van alles hebben. Dus ja. Ja, mensen zijn of aan het opruimen. Maar ja, in vakantietijd dachten we eigenlijk van, nou, zou het wel zo druk nog gaan worden met aanbod. Maar ja, er is heel veel animo voor. Dus ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen.
0: Ja, het aanbod is één.
1: Ja, maar dat mensen...
0: Maar het moet ook weer van eigenaar veranderen.
1: Dat is ook zo, ja. Dus dat is de vraag wat erop afkomt. Ik weet wel dat wij zelf een keertje op de Vlietplein hebben gestaan. Ja, je ziet wel een heel ander publiek als dat je op je rommelmarkt bijvoorbeeld krijgt. Of op je kerstmarkt krijgt. Mensen zijn vaak wel gericht aan het zoeken naar boeken. Of naar een cd of dat soort dingen.
0: Jij zou maar net thuis zitten en je denkt vanzelf van die hele verzameling. Van die 21 delen mis ik nog deel, whatever.
1: Ja, dat klopt. Ja. Heel veel streekromans. En ik merk wel heel vaak dat mensen daar voor een lage prijs vaak toch wel naar op zoek zijn ook. Dus die zijn er ook. Dus ja, ik weet niet wat de rest allemaal meebrengt. Maar er is een leuk aanbod.
0: Nou ja, het kan van alles zijn.
1: Het zou van alles zijn, ja.
0: Want dat is juist de grap.
1: Ja. Ja.
0: Als je, nou ja, weet ik wel, ik heb boeken over, nou, hoeft niet over in de kerk te gaan. Het kan ook wel van alles
1: zijn. Het kan van alles zijn, ja.
0: Die je kwijt wil, die cd van dat ene koor waar je ooit wel eens een keer van gooit. Het is snuffelen, toch?
1: Snuffelen, heerlijk lijkt me dat, toch?
0: Ja, precies. Ja, of je maakt, weet ik veel, puzzels en vanuit zo'n puzzelboekje en je gaat dan en je mist nou net die ene.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus nou, ik zou zeggen, kom lekker allemaal langs.
0: Dus, ja, gewoon lekker snuffelen.
1: En kom even lekker snuffelen, ja.
0: Ja, en dan voor een klein prijsje kun je de verzameling lekker, compleet maken. Of misschien wel denken van, ik ga op vakantie en ik wil toch een paar van die
1: boeken meenemen, ja. Ja, die je daar laat en dan hoef je ze niet meer terug te nemen als je ze uit hebt, toch?
0: Je kan ze ook daar achterlaten. Ja, dat kan inderdaad, dat kan inderdaad ook, ja. Volgende week zaterdag, dus 15 augustus. Van hoe laat tot hoe laat?
1: Vanaf 10:00 tot 3:00 middags.
0: Van 10 tot 3:00?
1: Ja.
0: Ook gewoon bij jullie in de rij erheen?
1: Ook gewoon in de rij erheen. Kan je ook gewoon zo binnenlopen.
0: Ja,
1: makkelijk is dat bij ons, hè?
0: Ja, geweldig is dat. Ja, hartstikke goed. Franny, dankjewel dat je er was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Een heel fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.

Mooi is dat, hè? Dat je de lekkere informatie kan geven over van alles en nog wat niet. En deze die we gaan draaien was voor Johan. Just in the Wild hoorde je met Cheerio. Mocht je vandaag onderweg gaan, dan heb je waarschijnlijk een groot probleem als je naar Rotterdam-Noord wil. Want dat gaat nou eenmaal niet, omdat daar groot onderhoud bezig is. Alleen tussen Feyenoord en Capelle aan de IJssel is de brug, de Brienenbrug, open. En voor de rest moet je omrijden via de A15 en de Benelux-tunnel. En dat gaat het hele weekend duren. Want zo, af en toe moet het onderhoud ook wel eens een keertje gebeuren. Dat is allemaal in aanloop van het hele grote onderhoud wat gaat plaatsvinden binnenkort. Als de Brienenoordbrug er ook nog eens een keertje helemaal uitgaat. Nou ja, dat is weer wat anders. Op de begraafplaats achter Ambacht in Hendrikie de Wambacht is afgelopen woensdag de Hemelpost brievenbus geplaatst bij het herdenkingsveld. En de brievenbus die biedt aan nabestaanden de gelegenheid om nog een briefje te stoppen, hun herinneringen aan iemand mee te geven. En dat komt allemaal goed terecht. We zijn aan het einde gekomen van uur nummer 1 van het programma Prettig Weekend. Strakjes na het nieuws van 11 uur zijn we terug voor uur 2 van Prettig Weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Lieve luisteraars, welkom terug in uur nummer 2 van het programma Prettig Weekend. We zitten deze zaterdag weer bommetje vol met allerlei vormen van informatie. En we gaan daarvoor lekker door. Het uur nummer 2 draaien we natuurlijk weer tot 12 uur. Daarna gaan we een uurtje in ons op Grenzeloos Weekend doen. En daarna nog een uurtje gesproken Grenzeloos Weekend. Dat allemaal hier nog wat je kunt verwachten. Als je bent en blijft afgestemd op de uitzendingen van RTV Ridderkerk en Atos RTV. In de studio is vandaag ook weer van alles te doen, zoals dit. In de studio aangeschoven, niemand minder dan Ingrid Goeree van de Bibliotheek AZ. Ingrid,
1: ja.
0: Ja, welkom in de studio.
1: Ja,
0: dankjewel. Het is voor de... voor de zomeractiviteiten die in de bibliotheek zijn. Het is zomer, dus we kunnen volop tekeer gaan, denk ik. Hè?
1: Zeker.
0: Ja, waar kom je specifiek voor vertellen?
1: Nou, deze zomer laten we de activiteiten voor de volwassenen heel erg doorgaan. Omdat we merken dat kinderen en kleinkinderen, die gaan allemaal op vakantie. En dan is er vaak voor die ouderen is de stille periode.
0: Ja.
1: Dus toen dachten we van, nou, dan stoppen wij niet met onze volwassen activiteiten. En dan hebben we het over op donderdagochtend over aangehaakt.
0: Ja.
1: En dan denkt iedereen, oh, breien, haken. Nou, dat is eigenlijk wel wat meer. Je mag breien, haken als je het leuk vindt. Maar wil je gewoon verven, tekenen, kleuren, diamond painten, puzzeltje invullen.
0: Allemaal goed.
1: Is het allemaal goed? Het gaat eigenlijk meer om dat je weer wat mensen ontmoet. Ja. Elkaar weer wat meer inspireert van leuk. De een zit leuk te breien en de ander zegt, oh, wat leuk, hoe doe je dat? Mm-hmm. Elkaar wat leert, inspireert. Onder het genot van een bakje koffie of thee. En dat is dan iedere donderdag van 10:30 tot 12:00.
0: Ja. En dat is de hele zomer?
1: En dat is de hele zomer op donderdagochtend.
0: Ja.
1: En in samenwerking met Wijkcentrum Oost, die nu dicht is, hebben wij op maandagmiddag de spelletjesmiddag.
0: Gezellig.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: En van hoe laat tot hoe laat moet ik
0: Dat is de volgende vraag die daar komt. Het is allemaal in het kader van voor de zomerbesteding, voor ouderen voornamelijk?
1: Ja, vooral voor ouderen. In ieder geval voor volwassenen.
0: Ja, ja.
1: En op de maandagmiddag in augustus is het dan van 2:30 tot 4:00. Kunnen de mensen komen sjoelen, mensen ergen je niet. Het kezenspel schijnt heel populair te zijn. Er staan genoeg spellen van Scrabble tot van alles.
0: Ja, en dan denk ik bij mezelf van, ook daar geldt weer voor. Ik hoef niet zo nodig een spelletje te spelen, maar ik wil wel gewoon lekker de...
1: Mag even allemaal, mag komen. Ook even onder de mensen komen. Kijk gewoon lekker toe naar als iemand lekker staat sjoelen. Een kopje koffie erbij.
0: Gewoon doen.
1: Gewoon lekker doen.
0: Gewoon doen. Is het nou met deze warmte? Hè? Want we hebben wel vaker gehoord dat andere gemeentes die zeggen van, ja, we stellen ruimtes open. Dat mensen gewoon even naar binnen kunnen om uit de hitte te komen. Hè? Gaat dat er in de kerk ook?
1: Nou, zeker. En zeker in onze Marktplaats. Het is een van de coolste plekken in het gebouw.
0: Ja. Dus dat is mooi.
1: Dus het is ook heel aangenaam om daar te zijn. En,
0: er wordt ook gebruik van gemaakt? Speciaal voor dat doel?
1: Nou, dat hadden we nog niet zo helemaal bedacht. Maar het kan wel.
0: Ja, het is tenslotte zomer. Een hele, het is goed heet.
1: Ja, het is behoorlijk heet. Nou is het in het gehele gebouw wel te doen. Zolang je niet heel erg druk maakt, is het er wel koeler dan vaak in je eigen huis.
0: Ja, maar het is toch mooi, hè? Als mensen daar gewoon naar binnen kunnen komen en zeggen van, ik kom eigenlijk helemaal nergens voor, kom even bijkomen.
1: Ja, je kan ook zeggen, ik ga lekker even een tijdschriftje, krantje lezen. Ja. Of ik doe alleen even een kopje koffie of een pakje thee.
0: Ja.
1: Enige nadeel van is, je moet wel je eigen kommetje meenemen. Omdat wij in het gemeentehuis zitten, daar is het streven zo min mogelijk afval.
0: Ja.
1: Kom je wel naar onze activiteiten, dan zorgen wij voor een beker. Maar kom je echt alleen om koffie of thee te drinken, dan graag even je eigen mok meenemen.
0: Ja, handige tip.
1: Ja, precies.
0: Anders dan sta je daar maar een beetje te staan.
1: Nou ja, en anders moet je weer een mok gaan kopen of een bekertje.
0: Ja. Ja, dat schiet niet op, hè?
1: Nee.
0: Niet nodig is, dan is dat in elk geval niet...
1: Ik zou zeggen, neem lekker eentje van thuis mee.
0: En, ja, toch? Ja, voor die activiteiten, gewoon binnenlopen?
1: Gewoon binnenlopen. Het is gratis.
0: Mensen hoeven zich niet aan te melden. Want
1: je ook niet aan te melden. Dus gezellig binnenkomen lopen. Neem lekker iemand mee. En maak er een gezellige boel van,
0: Kan natuurlijk. Ja, dat geldt voor aangehaakt, geldt dat natuurlijk. Maar ook voor de spelletjes uiteraard.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ze zijn er nou uit het verleden. Het is niet voor het eerste jaar dat dit plaatsvindt. Volgens mij is het zoals eerder volgens mij voorgekomen dat dit soort activiteiten.
1: Ja, zeker wel. Aangehaakt hebben we wel voor het eerst hier opgezet in Ridderkerk. En dat begint nu te lopen.
0: Ja.
1: Ja, dat is altijd dat mensen het even moeten vinden. Als je het gemeentehuis inloopt, dan zit natuurlijk de gemeente, de bibliotheek, allerlei instanties. En dan zitten wij ook nog eens op een plek waar mensen niet gauw naartoe gaan. Want je moet dan echt, als je de deur in komt, helemaal rechts lopen. En dan nog een klein stukje de bocht om links. Ja. En dan weer rechts de deur in. Ja. Dus het is eventjes, maar vraag het aan een collega aan de balie en die wijst je de weg.
0: Dat is geen enkel probleem. En dat geldt voor de spelletjes?
1: Dat geldt voor de spelletjes.
0: Mooi is dat een speciale ruimte voor deze activiteit.
1: Hè? Ja, dat is heel fijn. Dat is,
0: En voor iedereen geldt, ja, kom gezellig langs.
1: Zeker. Ja, er staan leuke vrijwilligers klaar. Ook bekend bij deze radio.
0: Ja, zou zomaar kunnen.
1: Gerda en Yvette. Ja. Die verzorgen dit deze zomer.
0: Okay.
1: Dus dan.
0: Dan komt het helemaal in.
1: Met die twee komt het helemaal goed. Ja, dus dan wordt het helemaal gezellig.
0: Er wordt sowieso gekletst.
1: Zeker weten.
0: Dat is geen probleem. Tot hoe lang duurt het? Je zei dat het is een zomerprogramma, augustus.
1: Zeker, de spelletjes zijn in augustus.
0: Mm-hmm.
1: En aangehaakt is het hele jaar door.
0: Oké.
1: En, maar misschien dat we in het vervolg zelf ook nog de spelletjes doorzetten. Maar dat nu komt het doordat Wijkcentrum Oost dicht is.
0: Ja.
1: Hebben we besloten dat het dan bij ons mag doen. Ja. En misschien vinden mensen het wel heel erg leuk die nooit in Oost komen. Maar wel naar de Biep. Dan kunnen wij zeggen van nou, dan starten wij door.
0: Ja, veelzijdig en alles kan.
1: Ja, precies.
0: Ja, gek is niet gek genoeg.
1: Daarom.
0: Want dat zo simpel is.
1: Ja. Ja.
0: Ingrid, dankjewel dat je hier was.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel plezier met de spelletjes en met de aangehaakt.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Hoop dat er ook mensen op afkomen.
1: Ik hoop het ook.
0: Maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Dankjewel. Zeker. Graag gedaan.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Met volop onderwerpen in het laatste uur van het programma Prettig Weekend. Kelvin Wilson is hier in de studio. Welkom.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De tekst die wij binnengekregen hebben. Aan zijn werk als tekenaar kwam Kevin Wilson nauwelijks meer toe. Ik zei Kelvin, toch?
2: Ja, nu wel.
1: Oké, als ik het niet goed zeg, dan moet je me vooral verbeteren. Goed. Als tekenaar, je bent tekenaar van...
2: Ik ben archeologisch reconstructietekenaar. Dus ik teken voor musea en voor uitgeverijen. Mm-hmm. Teken ik beelden, schilder ik beelden van hoe mensen in het verleden leefden.
1: Ah, zo.
2: Dan heb ik het dus over de prehistorie in deze tijd.
1: Ja.
2: De middeleeuwen.
1: Oké, dat zijn de mooiste kleurrijke periodes, denk ik, die er zijn.
2: Zelden de moderne tijd, waar we het nu over gaan hebben.
1: Ja, precies. Dat is weer heel wat anders. Maar daar kwam verandering in. Er kwam iemand op je pad.
2: Ja, ik had sowieso al een... zullen we het een carrièreafslag noemen? Een carrièreafslag gepland, dat ik meer wilde gaan schrijven. Mm-hmm. Ik was bezig samen met een Amerikaanse journalist een artikel te schrijven over een Rotterdamse familie voor de website van CNN.
1: Ja.
2: Toen ik een van de vrouwen die daarin voorkwam, die zou in Auschwitz zijn geweest. En niet alleen dat, ze zou daarna in een kleiner kamp zijn geweest dat Libau heette. Ik wist iemand op te sporen die haar gekend heeft. Dat is Rabijn Evers, de beroemde Rabijn Evers. Die is volgens mij nog, ik geloof, rabbijn van Rotterdam geweest. Maar in ieder geval Düsseldorf. Hij woont al jaren in Israël, dus hij is nu out of the picture hier. Maar een bekende man. En die hoorde dat ik hem spreken wilde. En die belde mij op een zaterdagmiddag. En vanuit mijn keuken hebben we een telefoongesprek gehad. En die had het over zijn moeder... Zijn moeder was een vriendin geweest van die andere vrouw. En haar kampzusjes.
1: Mm-hmm.
2: Vrouwen die samen in Auschwitz en een ander kleiner kamp hebben gezeten. En die het overleefd hebben door een eenheid te vormen.
1: Ja.
2: Heel intrigerend. Hij raadde me ook 1 of 2 boeken aan. Memoires, wat obscure memoires van sommige van die vrouwen om die te lezen. En toen ik dat deed, merkte ik dat er overlap in zat. Dus de een noemt... een half verhaal, de ander noemt het de andere helft van het verhaal. Tezamen vormen ze een heel verhaal. En wat ik me ook realiseerde is... dit zijn de vrouwen die samen met Anne Frank naar het kamp zijn gegaan.
1: Ja.
2: En die vanuit Westerbork zijn vertrokken in de trein waar Anne Frank ook in zat. Ze zijn haar kwijtgeraakt aan het einde van hun 2 maanden in Auschwitz. Maar ze waren heel... ze stonden heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
2: Dus wat zij vertelde, eentje zei het ook later letterlijk zo in een interview. Wat zij heeft meegemaakt, wat wij hebben meegemaakt, heeft zij meegemaakt.
1: Mm-hmm. Alleen, ja, je kan het dan nog vertellen.
2: Sorry?
1: Alleen zij
2: kunnen het navertellen. Ja, dat is een hele goede. Dat tweede kamp, dat heette Libau. Daar zijn 51 Nederlandse vrouwen naartoe gegaan. 49 hebben het overleefd. Wat betekent dat ik een uitzonderlijke hoeveelheid getuigenissen heb.
1: Als je die dood nog te pakken kan krijgen.
2: Als je die te pakken kan krijgen. En daar ben ik dus al 3 jaar of iets meer misschien mee bezig.
1: Ja.
2: Het gaat nog steeds door. Maar ik ben wel heel ver met het schrijven van het boek. En deze maand, augustus, gaat mijn agent, mijn literaire agent... het ook proberen te verkopen aan uitgeverijen.
1: Mm-hmm.
2: En ja, daar zetten ze hoog op in.
1: Ja, dat is een volgende. Maar jouw fascinatie voor die Tweede Wereldoorlog?
2: Die was er niet. Die had ik eerder niet.
1: En dan in 1 keer is
2: hij
1: er wel?
2: Ik had 1 boek over de concentratiekampen. Daar keek ik nooit in. Het stond als documentatiemateriaal in mijn kast. Maar ik vond het te eng om er naar te kijken. Inmiddels ben ik zo'n oudere man met 2, 3 planken voor mijn boek over Auschwitz.
1: Ja.
2: Die fascinatie had ik niet zozeer. Het heeft er ook mee te maken dat ik heel erg gewend was archiefonderzoek te doen naar 19e eeuwse mensen.
1: Mm-hmm.
2: En dan dacht 20e eeuw, dat is te ingewikkeld. Maar het heeft me zo aangenaam verbaasd hoeveel bronnen er zijn over onze moderne tijd.
1: Ja.
2: En daar reken ik dan de Tweede Wereldoorlog bij.
1: Ja, ja, ja. En in dit specifieke geval, er is heel veel te vinden als je maar weet waar je het zoeken moet.
2: Als je maar weet waar je het zoeken moet. En het knappe, als ik het zelf zeg, wat ik gedaan heb, is dat ik de verhalen van alle 200 vrouwen heb onderzocht die de eerste selectie in Auschwitz hebben overleefd. En dan kom je krantenartikelen tegen uit 1946 die niemand ooit gezien heeft. Een interview uit 1965 die niemand ooit gebruikt heeft. Dan spreek je met familieleden. Ik sprak er eentje, die woonde toen nog in Frankrijk. Is inmiddels geëmigreerd naar Israël. Maar die zei, die hoorde mijn verhalen aan. Die zei, nou verdorie, mijn moeder had het altijd over Anne Frank. Maar ik dacht, als Anne Frank op televisie verscheen, zei zijn moeder altijd, oh, heb je haar weer? Ja, ik weet het nog wel te herinneren. En dan begon ze over haar te vertellen hoe ze was. En zei, ik dacht altijd, wat raaskalt ze nu? Maar ik zei, nee. Ze lag naast Anne Frank in bed, in Auschwitz. Ja. Ja. Ze deelde hetzelfde bed. Mm-hmm. Ze waren dezelfde leeftijd.
1: Ja, en dan komt alles weer in één keer samen.
2: Dan komt alles samen, ja. En als je daar maar genoeg mee doorgaat, dan als je maar genoeg lege blokjes bij elkaar verzamelt, heb je op een gegeven moment een toren.
1: Ja.
2: En ik zit nu bijna aan de top van de toren, ja.
1: Oké, dus dat is mooi. Zullen we het er straks over gaan hebben, over het boek en het ontstaan
2: ervan
1: en wat er verder mee moet? Gaan we even onderbreken voor een stukje muziek.

0: over die publicatie in de Volkskrant. En die was wel enorm hoor. Dat was het grote oorlogsverhaal in de Volkskrant.
1: Ja, ja, dan, heb je, pagina's. Dan heb je... Ja,
0: en dat... daarna kwamen de uitgevers ook.
1: Ja, dat is mooi hè?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, inmiddels zijn we alweer in de uitzending, Kelvin. Want het lampje brandt alweer. Dus we zijn alweer... Dus alweer. Nou, lekker hè, zo kletsend.
0: Zo lekker aan het kletsen.
1: Kletsende weg.
0: Nou, serieus dan?
1: Ja, nou, dat was net ook wel een beetje best wel serieus. Maar op een ander gebied. Je besluit dan je maakt een publicatie in de Volkskrant en dan komt er van alles uit en dan ga je een boek schrijven. En dan, nou, hoeveel raakvlakken heb jij wel niet in je leven wat dat betreft?
0: Nou, jij noemde nu al de Volkskrant. Ja. Wat er gebeurd is dat journalisten van de Volkskrant die zijn te weten gekomen waar ik mee bezig was. Dus ik kreeg een mailtje, meneer Wilson, wij hoorden dat u met iets heel bijzonders bezig bent. Die hebben dat vervolgens opgepakt. En afgelopen mei was het grote oorlogsverhaal in de Volkskrant. Was het verhaal over mijn boek, mijn onderzoeksproject, zonder boek nog. Mm-hmm. Want dat was ik nog aan het schrijven. 6 pagina's in de zaterdag bijlage.
1: Dat is veel.
0: Dat is heel veel. Ja. Heel mooi geïllustreerd, ook deels door mij geïllustreerd. En uiteraard wat daarna is gebeurd is dat uitgevers op me gingen jagen. Want die dachten ook van, dit is een bijzonder boek. Maar beter nog dan die uitgevers, de grootste literaire agent van Nederland, die heeft mij geheadhunt, als je wilt. Dus ik sta nu bij hen ingeschreven. Wij gaan nu... deze maand gaan we een boekvoorstel naar uitgevers doen. Ook gelijk internationaal uitzetten. Misschien beantwoordt dit niet helemaal je vraag. Nee. Maar ik had heel veel lijntjes. Ja. Maar uiteindelijk, de ultieme, is dat ik de beste agent achter me heb om er het beste boek van te maken.
1: En dat is uiteindelijk het beste voor iedereen, toch?
0: Ook, ja.
1: Ja, ja. Zo eenvoudig is dat.
0: De mensen die meelezen vinden het ook een belangrijk boek. Omdat het nooit eerder zo in zo'n detail is opgetekend.
1: Ja. Ja, kan. Ja, dat is belangrijk voor die mensen die aan het zoeken zijn.
0: Ja.
1: Naar allerlei dingen. Kan in de familie zijn of in de kennissenkring of namens iemand of wat ook.
0: Een van de manieren waarop ik veel informatie krijg is dat ik uitwissel wat ik heb gevonden met de families.
1: Ja.
0: Dus ze vertrouwen mij allemaal. Ze weten dat ik het niet voor mijzelf gebruik, maar dat zij het terugkrijgen.
1: Ja.
0: En dan kan het zijn dat ik plotseling iets vertel over hun moeder in de ziekenbarak. Mm-hmm. Want daar heb ik iemand anders over horen spreken.
1: Ja, ja dat. Ja, en dan krijg je weer een stukje terug. En dan zo werkt het spel.
0: Ja.
1: Hoe het spel ook werkt is, want het boek bestaat nog niet.
0: Sorry?
1: Het boek bestaat nog niet.
0: Nee, 100.000 woorden verder ben ik.
1: Ja.
0: Dat zijn ongeveer 400 pagina's. Plus voetnoten, die ruim 100.000 zijn volgens mij. Het is een non-fictieboek. Maar nee, want vanaf nu, als je me deze vraag over 2 maanden stelt, dan... heb ik misschien een Engelse of een Amerikaanse of in ieder geval een Amsterdamse uitgever. En dan weet ik iets beter te vertellen over hoe het boek uit kan gaan zien.
1: Ja, ja, want er is een crowdfundingsactie gestart.
0: Nou, die crowdfunding is tot nu toe doe ik alles op eigen stoom. Mm-hmm. En dat is zwaar geweest. Dus er is een crowdfunding, die kun je vinden op GoFundMe onder het woord Kampsusjes.
1: Ja.
0: De voorlopige titel van het boek. En die is simpelweg om mij aan het schrijven te laten.
1: Ja.
0: Want ja, ik doe het echt allemaal zelf. Ik ben ook een paar weken in Polen geweest. Bijvoorbeeld simpelweg om de plekken fysiek te ervaren.
1: Ja.
0: Ik ben heel vaak in de archieven. Dat zijn met de trein van tegenwoordig is dat ook geen goedkope expeditie.
1: Nee.
0: Dus die crowdfunding die heeft het mogelijk gemaakt dat ik dit werk kon doen.
1: Ja, en toch nog een boterhammetje had tussendoor.
0: Sorry?
1: En toch nog een boterham had tussendoor.
0: Ja, in plaats van op stenen zuigen.
1: Ja, toch? Ja, ja. Ja. Nee, want sommige mensen denken wel leuk dat mensen daar een boek over schrijven. Dat is goed. Maar er gaat wel waanzinnig veel tijd in zitten.
0: Er zit 2 keer zoveel tijd in inmiddels dan gepland.
1: Ja, ja.
0: Zou ik zeggen.
1: Maar dat maakt het project wel mooier.
0: Maar het project is 3 keer zo mooi.
1: Ja, want zo eenvoudig is dat.
0: Ja.
1: Is er zicht op wanneer we het eerste fysieke exemplaar...
0: 2027 is wat er in de Volkskrant stond. Toen ze me vroegen, wat wil je erbij gezet hebben? Ja. Wanneer komt het uit? Maak er maar 2027 van. Nee, 2027 is wel een gegeven, lijkt mij.
1: Ja, want dan, en dan hebben we een fysiek
0: exemplaar. Het is de vorm waar we nog over moeten onderhandelen.
1: Ja, ja, ja.
0: Want een van de meest belangrijke dingen die ik tegen ben gekomen, ik heb foto's gevonden van de vrouwen in het kamp. Mm-hmm. Dat is volstrekt uniek. Dat zeggen ze ook bij het NIOT. Ze stonden voor het eerst in de Volkskrant. Foto's die genomen zijn een week na hun bevrijding, waar je al die uitgemergelde vrouwen ziet, terwijl ze zich opmaken om te vertrekken terug naar Nederland. Ja. En omdat ik ze samen met de familie heb kunnen identificeren, kan ik ook aan elk hoofd een verhaal plakken.
1: Ja.
0: En die foto's zijn echt bijzonder, want ik heb het hier over de vriendinnen van Anne Frank in het concentratiekamp.
1: Ja.
0: Maar daar heb je een bijzonder boek voor nodig om die goed ten tonele te brengen.
1: Ja, ja, die verdienen het juiste platform.
0: Ja, niet een grijs hoekje in een paperbackje.
1: Dat moet gewoon. Dat moet op een fatsoenlijke manier.
0: Dat moet fatsoenlijk worden.
1: Maar wel goed dat materiaal er nog steeds is.
0: Het is een lang verhaal hoor. Misschien niet voor deze uitzending hoe ik eraan kom, maar het is ongelooflijk. Ik stuitte de huil daar toen ze gevonden werden.
1: Ja.
0: En ze werden gevonden in de nalatenschap van een overlevende van het kamp. En de familie had er 80 jaar overheen gekeken.
1: Ja.
0: Ze zeiden tegen mij, Kelvin, is dit wat jij zoekt?
1: Ja. Nou, ja dus.
0: Ja, zeker.
1: Is een duidelijke vraag. Mag ik jou heel veel succes wensen bij het afronden van het boek?
0: Dank je.
1: En als het uitkomt, laat het dan alsjeblieft weten.
0: Oh ja hoor, je leest er wel over op het nieuws.
1: Dus ja, wij willen graag het nieuws
0: brengen. Ja, net, uiteraard. Ik ben een Ridderkerker.
1: Dus en dat gaat niet per se dat we de eerste moeten zijn. Maar het is wel een uniek project om er elf of zo in welke vorm dan ook.
0: Ja, zeker.
1: Ja, aandacht. Dankjewel dat je hier was.
0: Alsjeblieft.
1: Wacht even, Nico. Ho. Niet te snel. Want we hebben nog iets bijzonders. En dan ga ik Nico vragen om het muziekje wat helemaal op de desktop staat. Hè, van 3x2, zeg maar. Om dat even op te zoeken, om dat even klaar te zetten. Het 3x2 dingetje wat op de desktop staat. Die muziek. Want, jij kent 3x2? 3x2 is een...
0: De fiets.
1: Fietsgebeuren, ja, precies. Dat gebeurt inmiddels al voor de 52ste of de 53ste, de 54ste keer. Dat is best heel veel. Maar wat uniek is dat er dit jaar, speciaal voor 3x2... Een muzieknummer gemaakt is.
0: Aha.
1: Niet alleen zomaar een muziekdingetje. Nee, er is een nieuwe muziekgroep. Dit heet De Snelle Fietsers. En die hebben vandaag hun allereerste single uitgebracht. En dat is de release, genoemd 3x2. Hoe kan je het ook voor het voorstellen? Is geschreven als muziekthema voor de jeugdwielertour 3x2. En verschijnt op het RTV Ridderkerk Records label. Denk je van, bestond dat nou al lang? Nee, dat bestaat normaal heel erg kort, maar toch. We hebben bedacht om met z'n allen om het maar zo te noemen. Het RTV Ridderkerk Records label. En dit is het eerste nummer wat vandaag uitgekomen is.

Allemaal geschreven door onze eigen medewerker Michel Moet. Een nieuw nummer voor 3 maand 2. Leuk toch? Ja, wij vinden het in elk geval wel met z'n allen wel heel erg leuk. De bedoeling was om nu te gaan praten met over een onderwerp. Dat heet Ridder Sterk. Dat binnenkort weer, binnenkort in oktober gaat plaatsvinden. We gaan eens even wachten tot de mensen die daarbij betrokken zijn hier in de studio aanwezig zijn. Want die hadden we in elk geval wel uitgenodigd om even langs te komen. Ander nieuws. In een groot drugsonderzoek waarbij dinsdagavond invallen werden gedaan op meerdere locaties in onder meer Zwijndrecht en Dordrecht zijn 6 verdachten opgepakt. Honderden kilo's drugs, machines voor productie van drugs en grote hoeveelheden grondstoffen, die zijn in beslag genomen. Onder andere aan de Hoedemakerstraat in Zwijndrecht werd dinsdagavond een inval gedaan. De politie vond daar een fabrikageruimte met apparatuur die gebruikt kan worden voor de productie van synthetische drugs. Aldus onze collega's van Rijnmond. Ook zijn er grote hoeveelheden drugs aangetroffen en deze zijn door het NIV onderzocht en het lijkt te gaan om MDMA. Ah, en dat is natuurlijk weer een vervelend goedje. Goed dat die onderzoeken door blijven gaan en dat er af en toe eens een inval gedaan wordt.

0: prettig weekend.
1: Prettig weekend.
0: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.
2: Het is heel flauw, maar ik ga het grapje wel maken. Stipt op tijd, zullen we zeggen, John.
3: Absoluut.
2: Ja,
3: altijd.
2: Oh, ja. Mooi op het geplande tijdstip dat we met dit laatste onderwerp kunnen gaan beginnen. Ridder Sterk. Ja, Ridder Sterk. Ja. Want daar gaan we het over hebben.
3: Absoluut.
2: Ja, voor de mensen die het niet kennen, wat is Ridder Sterk?
3: Ridder Sterk is wat ze noemen een fit race. Dat is eigenlijk een sportwedstrijd waar je door middel van hardlopen en krachtoefeningen van A naar B moet. En de opzet die wij gebruiken is de welbekende Hyrox opzet.
2: Nee, is niet bekend.
3: Dat is zo bekend dat inderdaad de mensen die niks met sport te maken hebben het ook al weten wat dat is. Maar ik ga het toch nog even zeggen. Het is 8 keer een kilometer rennen, afgewisseld met 8 functionele oefeningen. Mm-hmm. Dus je rent een kilometer, doet een functionele oefening, je rent een kilometer. En bij functionele oefening kan je denken aan een slee duwen van 151 kilo voor de mannen, een slee trekken met kettlebells lopen. Walbals, dan maak je zeg maar een squat, een zitpositie. En dan ga je eigenlijk weer staan en dan gooi je een 6 kilo bal tegen een target. Die moet ook precies goed zijn. En dat doe je 100 keer, dat is ook de laatste oefening. En dan ben je klaar. En
2: dat doe je wat?
3: 100 herhalingen. Ja,
2: ja. Ja. Ja. Hey, maar dat zit in dat hele traject.
3: Ja, ja. Dus in die 8 oefeningen. En de belastbaarheid is serieus. Je moet ervoor trainen. Voordeel is wel, je kan met verschillende categorieën werken. Dus je kan bijvoorbeeld in een duo werken. Dan ren je wel allebei wel 8 keer de kilometer. Die doet iedereen. Alleen het voordeel daarvan is dat je af kan lossen in de krachtoefening. Mm-hmm. Dus we doen ook bijvoorbeeld roeien. Dat is de cardioapparaat. Veel mensen kennen dat. Doe je 1000 meter, kan je zeggen, hey, onder 250 meter. Mm-hmm. Kan je een beetje bijkomen. En dan kan je en heel snel, want het blijft zwaar, maar dan kan je kracht een beetje verdelen. Dat zie je ook veel mensen doen die voor het eerst in aanmerking komen met de sport.
2: Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Dat je compleet afgedraaid bent als je daar een keer mee gedaan hebt.
3: Ja. Op het moment zelf denk je, waarom heb ik me ingeschreven? En daarna ben je blij en schrijf weer voor de volgende in.
2: Ja, ja, ja, het is meestal zo, hè?
3: Met halve marathons, het is met heel veel sportwedstrijden. Ja. Het is een beetje afzien.
2: Ja, dat mag.
3: Dat hoort erbij.
2: Dat is niet erg.
3: Dat maakt je sterker. Ja,
2: dus uiteindelijk is dat natuurlijk wel zo. Maar het klinkt, ja, je zegt van je moet ervoor getraind hebben.
3: Ja.
2: Het event is in eind oktober.
3: Ja, klopt.
2: Heb je dan nog, als je zegt van ik wil dat best eens een keertje doen, heb je dan nog tijd?
3: Hangt altijd af van de fitheid van de persoon. Ten eerste, het lichaam moet ook meewerken. Het lichaam moet kunnen functioneren zoals het bedoeld is. Dus sommige mensen met hele heftige blessures in het verleden, ja, dan is zo'n race net even te veel gevraagd. Heb jij gewoon fitnesservaring en wat hardloopervaring, dan zou je in 8 weken al voor kunnen bereiden. Maar we adviseren altijd wel naar die 12 weken te gaan als voorbereiding.
2: Ja.
3: En het allerbelangrijkste is, we hebben 20 gympartners in de regio. Die supporten onze event. Wij geven aan hun uitingen. En daarentegen zorgen de gyms dat al hun leden weten dat dit georganiseerd wordt. Mm-hmm. En bij die gyms kan je ook terecht voor een goed advies. Want er zijn richtlijnen. Ja. Maar het is altijd makkelijk om even naar een training te gaan van, hey, moet ik in oktober meedoen of moet ik even een halfjaartje wachten? Dan doe ik in de variant van mei.
2: We praten daar heel simpelweg over. Maar als je vanaf een nulpunt gaat vertrekken, zeg maar, en je gaat dan dit doen, want het klinkt, en het lijkt me heel erg intensief.
3: Is het zeker.
2: Sowieso die 8 keer een kilometer lopen is al een is al best een dingetje.
3: Ja, is wandelend al zwaar voor sommigen. Ja,
2: ja, nou, ja, ja, ja, maar zo is het wel. Ja, ja. En dan moet je nog eens een keer die oefeningen ertussenin doen. Het is wel handig als je de oefeningen sowieso al een keer, dat je ze kent.
3: Absoluut. En daarom moet je gewoon bij een gym trainen die ook weet waar ze het over hebben. Want wat heel belangrijk is, dat je de oefening op een juiste manier uitvoert. Ja. Het voordeel van de selectie van de oefeningen is dat ze niet zo blessuregevoelig zijn dan wat je wel eens in andere sporten hebt. Dus waardoor je eigenlijk heel veel techniektraining moet doen om het verantwoordelijk te kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En ja, blessures te kunnen verminderen. Mm-hmm. De kans op blessures. En de raceopzet die van Hyrox is gewoon ideaal om relatief snel aan te leren.
2: Ja.
3: En dan het beter worden is ook heel leuk. Dus je hebt op een gegeven moment, weet je, de oefeningen. Nou, je kan die race doen. Je doet er 1 uur en 40 minuten over. Ja, dan ga je om de tekentafel. Hey, over een half jaar wil ik 1,5 uur. Wat kan ik dan doen?
2: Ja.
3: Juist momenten rust. Want je moet juist je energie verdelen over die hele race. Iedereen wil in het begin pieken van de adrenaline. Maar ja, dan kom je aan het eind om jezelf weer tegen. Dus, en wat ik zeg, het is de ideale gezondheid. Het is kracht en conditie.
2: Mm-hmm.
3: Dus krachttraining en conditie. En wij organiseren 2 keer per jaar. Dus dan kan je 2 keer per jaar de fitste variant van jezelf zijn. En dat is met een lokaal Ridderkerks karakter. Dus het verenigingsleven. Ja. Dus ook een derde helft als het moet.
2: Dus ja, dan kan je erbij trekken. Nou, ik kan me best voorstellen. Ja, maar je verbrandt best heel veel energie.
3: Ja, heel veel. Ja, en na zo'n race heb je gewoon behoefte om lekker goed te eten.
2: Ja, er moet iets te eten en te drinken.
3: Er moet wel even iets voedzaams in, absoluut. Ja, dat weet ik helemaal niet.
2: Want dat vergeten sommige mensen misschien wel eens een beetje. Maar dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen.
3: Ja, kijk, de intensiteit. Ik kan het niet helemaal vergelijken, maar ik zeg soms een halve marathon. En ja, de energie die je verbruikt, die moet er weer in. Dus je wil voorkomen dat je kramp krijgt. Dus het carb loaden doen sommige mensen 1-2 dagen van tevoren. Even wat meer vocht naar binnen, even wat meer koolhydraten eten. Tijdens de race zie je mensen zelfs met een gelletje. Er is geen goed en fout hoor. Ja, er is wel wat fout, maar er zijn meerdere wegen om zo'n race door te komen. Ja. Maar belangrijk is dat je erover nadenkt hoe je dat aanpakt.
2: Ja, en dat je zorgt dat je lichaam in elk geval in zo goed mogelijke conditie is voordat je eraan gaat beginnen.
3: Ja, want dat is zonde als je een lange voorbereiding hebt en dan de race niet kan finishen. Ja. Doordat je niet de juiste keuze hebt gemaakt in de laatste week.
2: Nee, precies. Maar het staat 23, 24 en 25 oktober.
3: Ja.
2: Dat betekent dat er elke dag een race is?
3: Ja.
2: Of dat je 3 dagen mag doen over de race?
3: Nou, voor mijn part. In principe heb ik de zaal 3 dagen. Dus dan moet je even af en toe even slapen. Kan je daarna weer verder? Nee, hoe we het hebben ingericht. Op vrijdagavond 6 uur starten wij met de Business Relay.
2: Ja.
3: Dat is eigenlijk een zakelijk toernooi hebben we daarvan gemaakt. Dan doe je een estafette vorm, dus dat doe je met z'n vieren. Mm-hmm. Het voordeel daarvan is dat je maar 2 keer een kilometer rent en 2 keer een oefening doet. Ja. Dus dat is een stuk laagdrempeliger.
2: Ja.
3: Dus als er dan een ondernemer of iemand luistert van dat wil ik met mijn teamleden doen.
2: Ja. Dat is wel een mooie teambuilding event.
3: Ja, we organiseren het zelf, maar we vinden het zelf ook geweldig. Want wat je dus hebt is, je gaat samen ergens naartoe trainen. Vaak gaan die bedrijven gaan dan, of ze regelen dat zelf, of met de eigenaar van het bedrijf gaan ze een x-aantal weken, 1 keer in de week komen ze samen. En dan trainen ze ook nog wel een eigen tijd.
2: Mm-hmm.
3: En dan doen ze met elkaar die race. Nou, dat is echt teambuilding. En daarna is er een hapje, drankje en muziek. Dat zit erbij inbegrepen. Dus we sluiten ook echt gezellig af.
2: Mm-hmm.
3: En voor de ondernemers ook interessant. Alle sponsoren en die bedrijven. Er zijn ongeveer 40 bedrijven aanwezig uit de regio. Dus ja, het is ook een mooi netwerkmoment.
2: Ja, precies. Maar goed, dat is de 23e.
3: Dat is de vrijdag.
2: Ja, precies.
3: De zaterdag doen we de open race, zoals ze dat noemen. Dan heb je mannen enkel, vrouwen enkel, mannen dubbel, vrouwen dubbel en de mix dubbel. Dat zijn dan de categorieën die er zijn.
2: Mm-hmm.
3: En die gaan heel de dag door. Dan starten we altijd met de snelste. Dat zijn de mannen dubbels op papier. Dan mannen enkels, dan de mix. Vrouwen enkel, vrouwen dubbel. Op zondag 9 uur 's ochtends starten de kids. Dat is wat ons betreft de leukste variant. Want dan kunnen een ouder met een kind meedoen. En die hebben dan allemaal dezelfde outfit aan. En er is nog niet heel veel voor kids op met deze sport. Ze zijn hard aan de weg aan het timmeren, ook met de fitnessbond.
2: Dat snap ik ook wel, hè? Want je zegt met kids, maar
3: aangepaste gewichten natuurlijk. Ja. Hè? Dus de sport moet zich nog ontwikkelen. Waar je met voetbal heb je al categorieën, kan je vanaf jong erin. Deze sport is daar nog wel. Die zijn vol mee bezig, ook met de NRC. Ze zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we deze sport al vanaf jong interessant maken. Nou, wij zijn daar al ingestapt. En dat is dan tot 12 uur. En dat is geweldig. Oude ticketverkoop is ook de wachtrij is even groot als de kids die mee kunnen doen.
2: Mm-hmm.
3: Want we houden de prijs ook laag. Dan mag de business voor betalen, zo denken wij dan.
2: Yeah.
3: En zondagmiddag vanaf 1 uur tot 8 uur 's avonds is dan weer die open race. En dan vanaf die zaterdag en de zondag open race, daar komt een weekendwinnaar uit hun categorie. En die krijgen dan een
2: Op snelheid?
3: Ja, op basis van dus de snelste mannen duo op basis van categorie. Dus mannen duo en op basis van leeftijd. In elke categorie hebben we nog 4 leeftijdscategorieën.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus bijvoorbeeld 17 jaar ouder, 30 jaar ouder, 40 jaar ouder, 50 jaar ouder.
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: zodat je ook nog een beetje kan komen.
2: Heb je nog een beetje eerlijke concurrentie.
3: Enigszins wel, ja.
2: Als je 50 plus bent en misschien niet zo 100% in conditie.
3: Ja.
2: Dat moet je niet tegen een 20-jarige lopen die het hele jaar niet anders doet. Zeg maar.
3: Dat is de reden dat het ook zo is ingericht. En dat doet Hyrox ook. Die zitten natuurlijk in de Ahoy, de Rij, die zitten over de hele wereld.
2: Mm-hmm.
3: En wij vonden dat daar een evenement moest komen met een lokaal karakter. Ja. En dat doe
2: dat
3: je.
2: Is gelukt.
3: Ja, het is gelukt. Het is elke keer uitverkocht en het is steeds wat groter.
2: Ja, dit keer ook al uitverkocht?
3: We hebben 250 extra tickets vrijgemaakt. Vorig jaar oktober was onze eerste editie. Die bestaan dus eigenlijk nog geen jaar. 750 deelnemers. Kon toen ook niet meer. Afgelopen mei 1250 deelnemers, was ook de max. En doordat we nu van tevoren natuurlijk al weten van hey, er kan wat mee gaan gebeuren, hebben we het iets tactischer ingericht zonder in te leveren op de kwaliteit van de race. Kunnen er 1500 meedoen. Mm-hmm. En we hebben nog 90 tickets. Of 91 toen ik net keek. Okay. Ik heb me goed voorbereid.
2: Ja, en als mensen zo'n ticket nog willen hebben in een van die categorieën of meer informatie?
3: www.riddensterk.nl. Wat wij heel duidelijk vermelden is, als je een ticket wil kopen, ga je eerst eigenlijk een soort van procedure door van hey, wat ga je nou eigenlijk doen? Ja, ja. Dat je echt even bewust wordt van...
2: Ja, dat lijkt me wel heel goed, ja.
3: Ja. En bij twijfel kan je altijd nog even met een gympartner, die staan ook op de website, kan je lokale gym contacten van hey, ik heb dit in gedachten, moet ik in mei meedoen of moet ik nu al mee gaan doen?
2: Ja.
3: Wat ook heel leuk is als je dan denkt van ja, ik wil niet meedoen, maar ik ben wel benieuwd naar de sfeer. Het draait op 100 vrijwilligers. Dat is best wel een aantal. Dat, ja. Je weet zelf hoe dat met één gaat.
2: Ja, maar voor 1500 over 3 dagen is 100 ook weer niet zo heel veel.
3: Nee, maar 100 vrijwilligers optrommelen de 1 weekend in de vakantieweek. Want wij moeten het van de vakantieweekenden hebben, omdat we dan het mooie sportpark kunnen afhuren bij Sporthal de Wissel.
2: Ja.
3: Maar kunnen mensen zich dus inschrijven bij www.riddensterk.nl als vrijwilliger? En dat is heel mooi, want dan kan je je aanmelden, dan kan je alle gegevens inzetten en dan kan je ook aangeven wat je leuk vindt. Dus als je niet echt iets met de sport hebt of de kennis niet hebt, kan je bijvoorbeeld helpen bij een waterpunt, bij de garderobe. Dan kan je toch bijdragen aan zo'n mooi evenement.
2: Ja.
3: Zonder dat je als jury bij een oefening komt staan waar je zelf niet van weet hoe die werkt.
2: Nee, ja, maar dat,
3: want we hebben allemaal scheidsrechten op de baan. Want we moeten wel houden goed in de gaten of het op de manier wordt uitgevoerd zoals het moet. En anders word je teruggestuurd.
2: Ja.
3: En
2: dan is het hardlopen in het rijenpark?
3: Nee, hardlopen is om het veld heen.
2: Dus ja, een kilometer is niet heel ver. Maar...
3: Nee, we blijven zeg maar op het terrein. We komen niet op de openbare weg.
2: Nee, dus, dat snap ik. Maar, ja. maar in die omgeving?
3: In die omgeving, ja. Klopt helemaal. Dus het hardlopen is buiten. De oefeningen zijn in principe 6 oefeningen binnen, 2 oefeningen buiten. En als je dan binnenkomt in de sporthal, we creëren een beetje een clubachtig idee. Goed voor de adrenaline van de sporters. Staat Jens, onze welbekende DJ, de Ridderkerkse DJ. Die staat lekker beukplaatjes te draaien. Om de mensen van wat adrenaline te voorzien.
2: Ja, ja.
3: En de eerste editie hadden wat bezoekers die in de zaal iets te hard vonden. Ze hebben de box een beetje gedraaid. Ja, ja. En dan zie je daar ook krijg je echt de sfeer mee. En het is gratis toegankelijk. Dus het is ook super leuk om te kijken.
2: Aldoende leert men toch?
3: Absoluut.
2: Want zo simpel is het ook alweer. Het kan niet in één keer perfect zijn.
3: Nee. En ook nu maken we weer aanpassingen. Kijk, de race zijn we gewoon heel tevreden over. En nu ben je met de zaken eromheen bezig.
2: Ja, en de toegang moet geregeld worden. De mensen die moeten en welkom geheten worden. Het zal hier en daar wat iemand achter een bar moeten staan om iets.
3: Maar we hebben 4.500 bezoekers en 1500 deelnemers. Je hebt 6.000 man.
2: Ja.
3: Dus dat is wel elke 2 uur. Ja. Want het is niet heel de dag door. Elke 2 uur hebben we eigenlijk een nieuwe groep mensen.
2: Ja,
3: dus wat interessant is voor de horeca, voor je merchandise. Dus dat richten we allemaal zo tactisch mogelijk in.
2: En zo wordt het. www.riddensterk.nl. En hou dat weekend dan vrij. 23, 24, 25 oktober.
3: Klopt helemaal.
2: John, dankjewel dat je er was.
3: Jij bedankt voor de uitnodiging.
2: En een heel, heel fijn weekend in elk geval alvast gewenst.
3: Dankjewel.
2: Nu we toch aan het kletsen zijn. Deze prettige weekend werd vandaag gemaakt door diverse programmamakers van RTV Ridderkerk en Atos RTV. Gert de Bruin, Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor, Alfons Kuijs en Aad Hogendijk. Mijn naam is Erik Harreman. Techniek Nico Bravenboer. Muziek Kees Fles Junior. Redactie was in handen van Hans Marijs. En de eindredactie van Wendy Harreman. Dank u wel als luisteraars waar ook ter wereld voor het luisteren naar dit programma. En voor meer actueel nieuws kun je terecht op de RTV Ridderkerk app of via de website rtvridderkerk.nl. En natuurlijk op de website van Atos RTV voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Waard. Voor strakjes wensen we je veel plezier bij het programma Grenzeloos Weekend. En voor nu namens ons allemaal een heel prettig weekend.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: Dit is Grenzeloos Weekend met

0: het Rijnmond Nieuws.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloes is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloes kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de Slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht is op de Utrechtse baan weer dicht door mensen op de weg. Dat is richting Zoetermeer tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat die mensen weer van de rijbaan worden afgehaald. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: Het is weer zo'n middag dat het zonnetje schijnt en dat luchtblauwe Teletubbies hebben we niet gezien, maar wel allerlei andere zaken die we gaan behandelen in dit programma. Dit programma is Grenzeloos Weekend en wij zijn bij jou in de buurt op de radio. Leuk dat je erbij bent en blijf het komende uur ook bij ons. We gaan namelijk onder andere praten over een regionaal archief met wedstrijden. Dat komt daar Dordrecht vandaan. Wat voor wedstrijden hebben die dan precies en wat heeft dat met archieven te maken? En ken je die beesten? Geel, zwart, gestreept? Wespen, ze zijn er weer. En we gaan ze tellen. Moet dat dan zo nodig? Zeker weten dat dat moet gaan doen. En wat we nog meer hebben, dat zijn twee vrolijke jonge dames die gewoon ondanks de vakantieperiode weer aanwezig zijn. Nee, die Floortje.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, zeker.
0: Je vakantie, je ziet er nog steeds wakker uit. Dus je hebt iets goeds gedaan, denk ik, deze week.
1: Ja, ja, ja. Het was niet een hele wilde week. Dus ik ben gewoon oké.
0: Je bent gewoon oké.
1: Ja.
0: Gewoon een relaxe vakantieweek.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel gewoon, gewoon mezelf rustig gehouden.
0: Ja. Ja, ja, je bent nog steeds helemaal cool, hè?
1: Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Altijd. Ja.
0: Straalt helemaal af. Geweldig. Meren, ben je ook zo rustig gebleven?
2: Ja, op je geval.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ook jij ziet er relaxed uit.
2: Nou, dankjewel. Ja, ja,
0: dus jullie zitten samen tegen een stuiterende totempaal aan te kijken. Die achter de microfoon.
2: Elke week
0: dus
2: toch.
0: Iedere week hetzelfde. Ja, ja. Ja, iemand moet het compenseren.
2: Ja, nou ja, gelukkig hebben we je daarvoor.
0: Toch? Ja, ja, daar heb ik toch mijn bijdrage weer mogen leveren aan dit programma. Zeg, we hebben hele leuke dingen vandaag. En een hele leuke technicus die zorgt dat dit programma te beluisteren is. Dankjewel, Timo, dat je weer vrij hebt weten te regelen hiervoor. Zullen we eens eventjes eerst de muziek een beetje ingaan? Want we hebben natuurlijk al die leuke nieuwsberichten uit de buurt en al die dingen. We hebben ook gezellige muziek. Timo zei van, ach, wat is dit lang geleden dat ik deze plaat heb gehoord. Wat leuk dat hij op de playlist staat. Ja, dat wisten wij. Voor jou, Koestel.

0: Deze plaats speelt de hoofdrol in iets bijzonders wat er is gebeurd. In Amerika nog wel. En heeft ook nog een keertje niks met Trump te maken. Dan moet het leuk nieuws zijn. Een uniek record werd bereikt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Want voor het eerst is de volledige top 5 van deze Hot 100 country muziek. Dat is bijzonder. En deze plaat die we net hoorden van Ella Langley, die staat al 16 weken lang op 1. En nog steeds. Dus daarna ook nog wat andere country-achtige nummertjes. Nou, is dat leuk of is dat leuk? En dat hebben wij gewoon hier bij Grenzeloos Weekend om voor je te vertellen. Je kent het wel misschien. Een plek van lang geleden waar je dan weer eens een keertje langskomt. En dan denk je wat er ooit is gebeurd op die plek. En wat er tot nu toe dan veranderd is. Het regionaal archief Dordrecht daagt je nu uit om hier eens over te gaan schrijven of om een foto van toen opnieuw te maken. Teun de Bruin is gemeentearchivaris en legt uit waar die wedstrijd over gaat.
1: Ja, wat is verleden? Ja, kijk, als je naar de fotowedstrijd kijkt, dan is een van de ideeën wel dat je een foto uit onze beeldbank kiest. Nou ja, goed, de oudste foto is uit rond 1850, dus daarvoor dan lukt het in ieder geval niet meer. Het schrijven is eigenlijk, hoe werd er in de loop van de eeuwen tegen schoonheid, lichaam, geest, lichaam en dat soort dingen gekeken. Dus ja, dan kan je net zo ver teruggaan als je zelf wil.
0: Teun, eventjes voordat we wat dieper op de zaken ingaan. Je bent gemeentearchivaris.
1: Ja. En, ja. Nog net. Ik ga het eind van deze maand met pensioen. Dus.
0: Kan jij uit al die ervaringen en wetende wat er in het archief zit, ons op het juiste spoor zetten waarmee het is nou helemaal een wedstrijd. Hoe gaan wij nu geweldig scoren?
1: Ja, nee, dan wil ik toch even een splitsing maken tussen de fotowedstrijd en de schrijfwedstrijd. Het idee van de fotowedstrijd is dat je een foto uit onze beeldbank kiest. Waar je meestal wel iets mee hebt. Dus dat kan zowel in Dordrecht zijn, maar bijvoorbeeld ook in de hele regio. Dat je zegt van, goh, ik heb iets met, nou, pak een beetje het huis te me weten. Dus dat is de ruïne bij de Paternense Brug. Ja, daar werden vroeger kwamen heel veel verliefde paardjes bij elkaar. En dat was eigenlijk de uitgaansplek van de jeugd. We spreken zo rond de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Nou, als je denkt, zo'n foto kom ik tegen in de beeldbank, dan kies je die. En het idee is vervolgens dat je op dezelfde plek een huidige foto maakt. En eigenlijk dan ook nog even een keertje toelicht van waarom heb je nou voor die plek gekozen? Wat zijn nou je herinneringen? Wat is nu een plek in Dordt of de regio en regiogemeente waar ik echt iets mee heb? Nou, dan ga je naar onze beeldbank, dan kijk je, probeert die te vinden. En als je denkt, die foto vind ik leuk. En dan ga je naar dezelfde plek en dan maak je de nieuwe foto. Dus dat is de fotowedstrijd. Als je kijkt naar de schrijfwedstrijd, daar is het wat losser. Het idee is dat je het maakt dan niet uit of je een verhaal schrijft of een gedicht of een essay of wat dan ook voor maximaal 800 woorden. Waarin jij aangeeft van, onder woorden probeert te brengen van jouw verhaal, jouw gedachten. Over bijvoorbeeld hoe werd er in een bepaalde tijd tegen het lichaam, tegen de geest, tegen de schoonheid of wat dan aan gekeken. Dus dan kan je wel een archiefstuk erbij zoeken, maar dat hoeft per se niet.
0: Nou zijn jullie natuurlijk bezig met regionaal archief Dordrecht. Wij zijn uit in de buurt van het eiland IJsselmonde tot aan Gorinchem, zeg maar. Alles waar deze uitzending nu te beluisteren is ook onder die scope?
1: Officieel, als je kijkt, dan valt er zeg maar, de Zwijndrechtse Waard onder. De Zwijndrecht onder ons zeg maar, gebied wat wij verzamelen. Dus dat is Zwijndrecht, Hoekse Waard, Hendrik in de Woonwacht, Eiland van Dordrecht en eigenlijk het grootste deel van de Alblasse Waard. En ja, goed, in je verhaal of moet wel een bepaalde link zijn met een van die gemeenten of met Dordrecht.
0: Ja. Nou hebben we nog even de tijd, hè, want we praten het over in oktober. Is het eigenlijk de maand van het archief, de historie?
1: Nee, de maand van de geschiedenis. Dat is een, dat is denk ik al minimaal 10, 15 jaar is dat elke maand, elk jaar in de maand oktober is er een maand van de geschiedenis. Dan is er ook altijd een landelijk thema. De organisatie ligt een beetje bij het Openluchtmuseum in Arnhem. En elk jaar is er ook een ander thema. En dit jaar is het in ieder geval lichaam en geest. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was het thema natuurlijk. Dus het zijn van die onderwerpen die heel breed zijn. En die als je zegt, we willen er aandacht aan besteden, dus zelf in kan vullen.
0: Tot wanneer mogen wij onze inzendingen insturen? Want we moeten natuurlijk hier even wel goed voor gaan zitten.
1: Ja, nou, dan heb je nog even de tijd. Want de uiterste inzenddatum is 30 september. Dus dan heb je toch nog bijna 2 maanden, hè, om te schrijven. Of een leuke plek te zoeken om een foto te maken.
0: Waar kunnen wij met alle informatie, de actievoorwaarden en vooral het deelnemen zelf aan de wedstrijd terecht?
1: Dan kan je het beste gewoon terecht op de website van het regionaal archief Dordrecht. En dat is dan www.regionaalarchiefdordrecht.nl. En daar staat in ieder geval ook een uitleg van de beide wedstrijden, maar ook hoe je in moet zenden. Waar het aan moet voldoen, wie er in de jury zit. En daar wordt ook nog iets verteld over het prijzenpakket, dus de prijzen die je kan winnen.
0: Teun, mag ik je danken voor je tijd en je uitleg?
1: Ja, jij bedankt voor het belletje in ieder geval en maak er een mooi item van. Ik zou

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. In Hoog Blokland staan van 13 tot en met 15 augustus de 15e editie van Truck and Tractor Pooling op het programma. Donderdag is de toegang gratis en rijden boeren uit de regio tijdens de Farming Heroes. Vrijdag volgen de truckwedstrijden en zaterdag de grote tractor pooling finales. Met de populaire strijd tussen Red Impact en Simply Green. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers voor het jubileumweekend.
2: De website Sliedrecht24 meldt. Royal van der Leun gaat de elektrische engineering verzorgen voor een nieuw baggerschip van Royal IHC. Het schip wordt gebouwd in Vietnam en gaat later baggerwerk uitvoeren op de Congo-rivier in West-Afrika. Daarmee blijft een belangrijke vaarroute toegankelijk. Volgens Royal van der Leun laat dit project opnieuw de kracht zien van hun internationale samenwerking.
3: Je luistert naar Grenzeloos Weekend. Grenzeloos Weekend is een programma met nieuws en informatie bij jou uit de buurt. We zijn te beluisteren, je hoorde dat net ook al, rondom het eiland IJsselmonde, Drechtsteden en Alblasserwaard. En sinds dat we met DHB Plus uitzenden op een paar zenders, zijn we te beluisteren tot voorbij Tiel. Hoe leuk is dat? Welkom luisteraars in Tiel en omgeving dat je erbij bent. Dit is Grenzeloos Weekend en we gaan muziek draaien van UB40 uit de oude doos. Is dit Food for

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De Papendrechtse brug ziet er opvallend uit. De brugklep is namelijk weggehaald. Rijkswaterstaat heeft de klep omhoog gehezen en op een ponton gezet voor vervoer naar een sloopbedrijf. Tijdens de werkzaamheden was de scheepvaart deels gestremd, alleen de vier ponten konden blijven varen. De brug krijgt een nieuwe klep die al sinds 2024 in aanbouw is.
2: Op de site van RTV Ridderkerk lezen. Op begraafplaats achter Ambacht in Hendrikido Ambacht staat sinds deze week een hemelpostbrievenbus. Nabestaanden kunnen daar een brief, kaart of tekening achterlaten voor een overleden dierbare. De brievenbus staat bij het herdenkingsveld en is bedoeld als extra plek voor troost en herinnering. Het initiatief komt van dichter Kim Mulder, ook bekend als de perkamentdichter.
1: Weekblad De Brug schrijft over. De jaarlijkse Goede Doelen Loterij van dorpswinkel Joe in Heerjansdam heeft dit jaar 5 lokale organisaties blij gemaakt met een cheque van €250. Onder de winnaars zijn de Koningin Juliana School, het Walenweidebad en Muziekvereniging M. Nieuw dit jaar was de Open Doelprijs. Die werd gewonnen door het Heerjansdam Historisch Genootschap.

0: take your parachute.
1: Ze is er wel weer voor eigenlijk nu. Pak een parachute, springen we in de lucht en komen we naar beneden. Nou, daar ging het liedje een beetje over. Something happens. Over de tijd van het jaar en het weer van het jaar. Het is er weer tijd voor, hè, die geel-zwart gestreepte beestjes. Wespen. Alleen, zijn het nou deze zomer veel of valt het dan toch wel mee? Nou, vanaf volgende weekend gaan we dat ontdekken tijdens de nationale wespentelling. Johan van het Bos die gaat ons uitleggen wat het nut is van deze telling en vooral waarom we die irritante beestjes moeten tellen.
2: Nou, eigenlijk precies omdat mensen het van die irritante rotbeesten vinden. We willen heel graag dat mensen eens een keer anders naar die wespen gaan kijken dan van, hey, dat is dat irritante beest dat bij mijn biertje of mijn colaatje vliegt of op het terras rond mijn hoofd zoomt. Want het zijn gewoon hele interessante, mooie en nuttige beesten. Sowieso gaat het met insecten in Nederland en in de wereld niet zo heel goed. Die gaan achteruit, dus dan vinden we het heel belangrijk om daar extra aandacht aan te schenken. En ook aan de wespen. En daarom organiseren we deze wespentelling. Een wesp is zeker niet een wesp. We zeggen ook altijd, de wesp bestaat niet. Want er zijn in Nederland 5000 soorten wespen.
3: Zo.
2: Nou, die hoeven mensen niet allemaal te tellen, gelukkig. Dus dat zou ik zelf ook niet kunnen. Sowieso willen we dat mensen die wespen die op het terrasje rondhangen tellen. Die noemen we ook limonadewespen, want dat zijn eigenlijk twee verschillende soorten. Dan zijn er nog wat meer soorten die redelijk algemeen zijn, zoals de gewone hoornaar. Maar er zijn ook nog hele andere wespen die misschien wat minder opvallen en die je wel kunt zien als je gewoon wat beter rondkijkt in je tuin. Zoals diverse soorten graafwespen, zoals de bijenwolf. Maar ook goudwespen die een beetje glimmend, vaak rood met blauw gekleurd zijn. En bladwespen die vaak een beetje op bladeren en op planten rondlopen en die allerlei kleuren kunnen hebben van groen tot rood, tot zwart, tot ook geel. En zo kunnen mensen ook een beetje de diversiteit van die wespen leren kennen. En we vinden het fijn als mensen proberen om ook die anderen te herkennen. Dat is soms met het blote oog moeilijk. Maar mensen kunnen bijvoorbeeld ook met de telefoon een foto maken en dan met een app zoals Ops Identify proberen te herkennen. Ik zelf loop altijd met een verrekijker rond. Mensen bedenken nooit dat je naar insecten en zo dichtbij ook met een verrekijker kunt kijken. Maar dat helpt ook. Nou, die heeft ook niet iedereen. Dus ja, we hebben gewoon vertrouwen in dat mensen hun best doen. Ja, en de een lukt dat wat beter dan de ander. En uiteindelijk gaat het om de totale aantallen. En dat mensen weer met een ander oog in hun tuin rondlopen, naar de beestjes in hun tuin kijken en vooral naar die wespen kijken.
1: Ja, je maakt het ons wel een beetje moeilijker nu, hè? Dat begrijp je wel. Want nu gaan we al verrekijkers erbij halen en de camera. Ik denk, moeten we niet gewoon blij zijn als iemand in zijn achtertuintje of op het balkon lekker een half uurtje gaat zitten te strepen?
2: Ja hoor, daar ben ik al helemaal blij mee. Dus iedereen die dat doet en zijn telling wil invoeren op tuintelling.nl, daar verschijnt een telformulier, die kan dat daar gewoon in gaan vullen. En daar kunnen mensen ook nog in een soortenboek en in een zoekkaart kunnen ze ook nog die verschillende soorten doen. Dus als ze net even beestjes zien die er net even anders uitzien, iets wat ze op die plaatjes zien en denken te herkennen, dan kunnen ze die ook invoeren. Maar het belangrijkste is inderdaad dat ze gewoon op dat balkon gaan zitten of even rondlopen in de tuin. En dat duurt een half uurtje. En dan gewoon invullen wat ze zien.
1: Je vertelde net eerder al, we willen de mensen een beetje laten kennismaken met die dieren. Dat ze niet alleen maar irritant zijn, maar dat ze zo ontzettend interessant en ook vooral belangrijk zijn voor ons. Kan je daar wat over zeggen dan?
2: Ja, net als heel veel andere insecten hebben ze gewoon een plekje binnen dat netwerk van planten en dieren wat in je tuin rondloopt of rondvliegt. En wespen zelf, dus de volwassen beesten die je rond ziet vliegen, dat zijn bestuivers. Die halen zelf ook nectar op bloemen. Maar het zijn ook roofdieren, want voor hun larven verzamelen ze eigenlijk vlees. En dat vlees bestaat bijvoorbeeld uit andere insecten. Dus dat kunnen muggen of andere wespen of wat dan ook zijn. Dus daarmee houden ze ook weer andere insectenpopulaties een beetje in toom. En ja, zo houden ze, draagt ze bij aan het evenwicht van al die beestjes die in de tuin rondvliegen en lopen.
1: Heb jij zelf een favoriet soort van wesp?
2: Ja, ik vind de diverse mooi. Ik noemde er straks al goudwespen. Die vind ik zelf erg mooi, omdat ze zijn een beetje metallic gekleurd. Vaak een beetje metallic rood of roze met ook een stukje groen of blauw, wat vaak een beetje in elkaar overloopt. Die vind ik hartstikke leuk. En ze hebben ook een interessant gedrag, omdat het eigenlijk een soort koekoeken onder de wespen zijn, omdat ze weer hun eitjes in de nesten van andere wespen leggen. Nou ja, ik als bioloog word er natuurlijk extra enthousiast van. Dus die vind ik superleuk. En welke ik ook hartstikke leuk vind, is de bijenwolf. Dat is wel een zwart-geel gestreept wespje dat in zijn eentje een nestje maakt in de grond. Dus heel anders dan die limonadewespen die met z'n allen een heel groot nest hebben. Die kun je soms op een soort uitkijkpunt op het top van een graspriet of een takje of zo zien zitten, waar die op wacht zit op zoek naar een prooi of te wachten op een vrouwtje wat langskomt waar die mee zou willen paren als het een mannetje is.
1: Eventjes samenvattend. We gaan dus 30 minuten goed tellen wat we ons heen zien vliegen. En met nadruk in dit geval op de wespen. Wanneer is dat ook
2: klopt,
1: weer?
2: Dat is van 15 tot en met 23 augustus. En binnen die periode kunnen mensen zelf bepalen wanneer ze dat doen. Dat kan allemaal op tuintelling.nl. Op wespenstichting.nl. Kunnen mensen heel veel informatie over wespen vinden. Ook over wat ze kunnen doen als ze een wespennest in de tuin hebben. En daar zijn ze toch net even iets minder blij mee. En ik zelf werk bij IJskenniscentrum Insecten. En onze website is kenniscentruminsecten.nl. En daar kunnen ze ook van allerlei informatie vinden.
1: Dankjewel, Johan van het Bos.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Sporthal de Fakkel in Ridderkerk verandert van 26 tot en met 29 augustus weer in jeugdland voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. 4 dagen lang zijn er volop knutsel, speel- en sportactiviteiten, met dit jaar onder meer nieuwe knutselprojecten, pizza bakken en extra gameconsoles. Ook de populaire stormbaan, bungee trampoline en rodeostier zijn weer van de partij. Op vrijdag worden de finales van het Ridderkerkskampioenschap 4 op een rij en het rollerbankfietsen gehouden.
2: Dat lijkt me nou echt spannend, rollerbankfietsen. Lekker stoei. Gewoon helemaal in blind trappen mee blijven op dezelfde plek. Moet denken dat die week van de zomervakantie het opeens knudden weer wordt. Je gaat fietsen en je blijft dan toch lekker droog.
3: Ja.
2: Lijkt me wel wat.
3: Ja,
2: okay. Jullie zijn te oud voor jeugdland, meiden.
3: Ja. Ja, dat is wel jammer, maar je maakt wel een goed punt.
2: Ik denk, laat ik er een punt aan zuigen, want het programma zit er bijna op. Er gaat grensloos weer het putje in. Dan gaan we non-stop muziek draaien op de radio. We moeten even, voordat het zover is, vooruitkijken. Floortje, wat ga je doen van de week?
1: Naar Londen.
2: Naar Londen?
1: Vakantie. Ah. Ja, heel veel zin in.
2: Ik ben zo jaloers. Ik ben echt jaloers. Heerlijk zeg.
1: Ja.
2: Heb je al dingen als hoogtepunt waar je heen gaat?
1: Ja, eigenlijk niet. We zien altijd wel een beetje de dag van tevoren. Maar ja, we hebben nog niet echt plannen. Maar ik weet zeker dat we naar dingen zoals het Londen Eye en zo gewoon de grote bezienswaardigheden gaan.
2: Tuurlijk. Nou, die zijn er genoeg. Dus ik ben benieuwd. Nou, geniet ervan. Het is in Engeland ook heet. Dus wat dat betreft maakt het geen klap uit. Meren.
3: Ja.
2: Jij gaat ook vakantie vieren.
3: Dat klopt, zeker.
2: Zeker. Ik ben eigenlijk allebei jullie zo jaloers. Maar jij gaat iets heel anders doen dan naar een stad.
3: Ja, ik ga naar de Ardennen toe.
2: Heerlijk.
3: Dus...
2: kamperen?
3: Nee.
2: Dat niet?
3: Nee, het gezelschap met u zijn, die zijn daar een beetje tegen. En dat vind ik heel jammer.
2: Ja, natuurlijk. Hoe kan je nou tegen kamperen zijn? Dat is toch gewoon het meest fantastische.
3: Moet je aan hun vragen.
2: Beste lieve luisteren. Ja. Wat is er tegen kamperen? Dit is leuk. Lekker tentje achter op je fiets en dan op pad.
3: Ja.
2: Naar de Ardennen is een paar uurtjes fietsen. Ah,
3: ja,
2: knie zo die
3: komen we er wel.
2: Komt helemaal goed. Mooi. Geen rijles en dat soort spannende zaken?
3: Nee, volgende week niet.
2: Even rust op de weg, dat is mooi. Dan gaan wij afscheid nemen. We hadden deze week natuurlijk in Friesland het zeilen, hè? Sneekweek. Inclusief gezellige vechtsporten die er op los werden gelaten, maar dat doet niet toe. En de dag mee zullen we splitsing gaan draaien en wind en zeilen. Die gaan we draaien tot aan het nieuws. Timo, dankjewel voor je technische ondersteuning, beste mensen. Fijn dat jullie erbij waren vandaag. Volgende week zijn we weer op de zaterdag of op de maandagmiddag bij Merwe RTV. Tot de volgende keer, nog een fijne zaterdag. Dit is Splitsing.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A12 vanuit Den Haag richting Zoetermeer is nog steeds dicht tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Daar zitten mensen op de weg. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alderlisten, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag. Morgen.
7: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
6: Harmo de Meijer,
5: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libra
3: en Café Bonnes.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alteliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

his soul. I didn't mean to let you go. I didn't think

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Radio Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Slammet Harry, luisteraars, u luistert weer naar Radio Zolle. En wel naar het programma Roetjakmanis en het programma Rassa Senang in Ridderkerk. U luistert naar, u weet het wel, een cultureel programma. En het is een cultureel info-uurtje van Roetjakmanis. En we gaan zoals normaal altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie dus wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeer zeker voorbij. Ook de bekende vertellingen, want dat is het, dat is het punt van het programma. De andere Aziatische landen, die komen soms ook voorbij en die krijgen dan de hele uitzending. Er zijn best veel andere landen die net zo bekend zijn als Indonesië, maar die zeer zelden besproken worden. Tijd voor het koken. Nou, dat is er bijna altijd. En dat zijn lekkere recepten. Ook vandaag weer. Vandaag is het een makkelijk recept wat iedereen zou kunnen maken. U wordt daarbij geholpen door de diverse foto's. Hè? Dus ook het verhaal van vandaag, item vandaag, daar zitten foto's bij die de meeste mensen wel kennen. Nou, het heeft te maken met de muziek. Nou, dat is soms uit Indonesië. Indo rock, country, 60, 70 jaar, maar vooral de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben drie Indische huizen als luisteraar. En zij krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat die u hoorde, dat is altijd de eerste plaat van Marcel. Hij zoekt die plaat uit. Het heeft in de meeste gevallen wel te maken met het programma. Nou, nog even dit. Op maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. En er is een herhaling op de zondag 6 uur. In Ridderkerk is het anders. Het heet ook anders. Rassa Senang. Dat is op de woensdagavond 7 uur. En ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indische huis, Kembang Baru, met hun eigen plaatje.

Ja, dan gaan we door naar het tweede Indische huis. Dat is een verzorgingshuis, dat heb ik al vaker gezegd. Het tweede Indische huis, dat is te vinden in Apeldoorn Roemasaya. En ook bij Roemasaya luisteren ze naar het programma. Hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan gaan we naar het derde Indische huis. Het derde Indische huis, dat staat helemaal in Spijkenisse, in de Endweg. Keurig netjes dat huis. En ook daar wordt naar geluisterd. Nou, hier komt jullie eigen plaatje.

Ja, en het derde Indisch huis heeft het eigen plaatje ontvangen. En dan gaan we over naar het bedrijf zelf. Nou, het programma dat gaat vandaag over de vele bruggen in Nederland. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Hè? Ja, want het is geen brug op Java ergens. Nee hoor, het is een brug in Nederland. En het leuke is dat die brug, die kennen we allemaal. Het is een zeer bekende brug. Het is een hele grote brug. Hij is een aantal jaren geleden is die dus verdubbeld. Hè, want het verkeer dat groeit als kool. Het betekent ook dat die ene brug, dat was niet meer voldoende. En er ligt nu een tweede brug, exact hetzelfde, direct naast. Nou, dat weet u, hè? Dat is het gegeven van de Brinoordbrug. Maar waarom doe ik dat dan? Nou, het is mij opgevallen dat er verschillende mensen met Indische achtergrond daaraan eigenlijk gewerkt hebben, plannen gemaakt hebben enzovoort. De Indische achtergrond, dat kan al komen als je natuurlijk op Java geboren bent. Hè? Dan heb je ook al een Indische achtergrond, natuurlijk. Nou, het is de naam Wijnand Jan van Epp. En dat is degene die dus daarover nagedacht heeft. Wijnand Jan van Epp werd geboren in Batavia, hè, dus het huidige Jakarta. En studeerde civiele techniek aan de Technische Hogeschool van Bandung. Al op zijn 10e zei hij dat hij ingenieur wilde worden. Vertelde hij in 1959 aan Tong Tong. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in een speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug over de Shijiazhou rivier. Nou, als je nou die moeite even wilt doen om te kijken welke foto's staan er dan zeg maar op de website. Dan zie je dus die enorme brug. En de mensen die geweest zijn op Java, die zijn altijd... Die zijn zeer zeker over zo'n brug gegaan. Want die bruggen die lijken inderdaad veel op elkaar. Deze brug waarover ik het heb, dat is een grote uitzondering. Deze brug is dus heel lang, is ook heel hoog. Maar daar ga ik zo dadelijk op door. Nu wil ik alleen eventjes de aandacht erop schenken dat de brug die u ziet, dat is zo'n hele oude... Tegenwoordig dan, hè? Stalen brug. En inderdaad, op Java zie je regelmatig dat soort bruggen. Het gaat of over water, of het gaat over een diep ravijn. Maar die bruggen die zijn terug te vinden. Het zijn bruggen die al heel erg lang dienst doen. Hè? En je moet altijd maar hopen... En ik ga ervan uit dat dat toch wel gebeurt hoor. Maar ik ga ervan uit dat ook het onderhoud aan dat soort gigantische bruggen wel gepleegd wordt. He, want als de hoogte van de brug zeg maar grofweg 90 meter is. Ja, dan hoop je niet dat er een stuk brug naar beneden valt. He? Want dan blijft er weinig van zo'n brug over. En dan hoop je ook niet dat er op dat moment net een trein overrijdt. Dat zou helemaal erg zijn. Maar... Die bruggen, die vallen Nederlandse mensen die dus daar op vakantie komen bijvoorbeeld. Dat valt altijd op, hè? Ja, heb jij die bruggen ook gezien, hè? Helemaal open, staal. En eigenlijk zie je die bruggen hier in Nederland bijna niet meer. Ik durf wel te zeggen, volgens mij zijn ze er niet meer. Dat kan ik niet helemaal staven, maar het betekent wel dat de bruggen in Nederland tegenwoordig toch wel een compleet ander model hebben. En ondersteuning hebben. Hè? Maar oké, dat even dagelijks. Ik ga zo weer door met het verhaal van die bruggen. We gaan even luisteren naar muziek.

hebben het over Wijnand Jan van der Epp. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in de speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug voor over de Serdjaju-rivier. Van der Epp werd op voordracht geplaatst van de Dienst voor Constructie en Bruggenbouw der Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië. Daar ontwierp hij de Siso-Mang-spoorbrug. De hoogste spoorwegovergang in Indonesië. De Tsitsomaku viaduct, schrijft de redactie van de Tongtong, is van alle bruggen in dat onvergetelijke traject Bandung-Batavia de meest formidabele brug. Zo diep beneden, je lag het ravijn en je ziet het ravijn en zo langzamerhand kroop dat voorbij. En het leek eigenlijk alsof je in een soort laag vliegend vliegtuig zat. Tot je weer naar de baan keek en je merkte dat je toch echt in een van de snelste verbindingen van de SS reed. De brug van de 225 meter lang en ging over een ravijn van 95 meter diep. Dus dat is niet niks in die tijd, hè? Wijnand Jan van der Epp ontwierp de Pijlerbrug in 1929. En toen was ik nog maar een snotneus van 24, lachte hij tegen de redactie in 1959. De brug, nou, die staat er nog steeds. Al ligt er inmiddels wel een veel nieuwer broertje naast. Bruggen waren zijn lievelingswerk. De symboliek van het bouwen van bruggen trok hem aan. Het tot elkander brengen van gescheiden werelden en het openen van nieuwe wegen. Nou, de redactie van Tongtong schreef lovend over zijn werk. Er is een grondige kennis voor nodig van metaal en metaalsoorten, van spanningen, van trillingen, van uitzetten, enzovoort, enzovoort. Zelfs de kleinste berekening werpt een aantal formules op papier waar een HBS'er absoluut nachtmerries van krijgt. Ingenieur van de Epp maakte niet alleen miljoenen van die berekeningen, hij ordende en sorteerde ze, ontwierp ze aan de kritiek en eindeloze verbeteringen. Hij ontwierp ook systemen, zocht eindeloos naar nieuwe formules en ook naar nieuwe denkwijzen. Zijn bruggen waren altijd steeds minder materiaal. Het gebruik dan van steeds minder materiaal. De constructie en ook de uitvoering was aanmerkelijk goedkoper na verloop van tijd. Als toepasser van efficiëntie in de staalconstructiebouw is hij zonder weerga. Ook Lex van der Epp herinnert zich zijn vader als een man die altijd in zijn hoofd aan het rekenen was. Dan zaten we aan tafel met het gezin te eten en viel hij opeens stil. Minuten later stond hij dan op. Ja, zei hij dan, ik heb het gevonden. En er kwam een nieuwe berekening op papier. Ja, zo iemand moet je natuurlijk, zeker in die tijd, hè, zo iemand moet je absoluut hebben. Die dus niet kan slapen als die niet uit die berekeningen is gekomen. Nou, dat is van belang. We gaan even naar het volgende nummer luisteren.

Ja, ga even door met dat verhaal. De Brinord-brug die komt zo dadelijk naar voren. Er werden natuurlijk in de Japanse tijd werden er spoorwegbruggen opgeblazen. En de Japanners dachten, wie kan dat nou beter een brug opblazen dan de maker zelf? En zo kwam hij in de gevangenis terecht. Maar dat weerhield hem er niet van om zelfs in gevangenschap te blijven ontwerpen. Hij bedacht een supersnelle trein die ook nog eens comfortabel reed doordat een gyroscoop de trein stabiliseerde. Dat was een revolutionair idee in die tijd dan, hè? Na de oorlog in 1946 vertrok Van der Epp met zijn gezin naar Nederland. Er was hier een grote behoefte aan bruggenbouwers nadat zoveel bruggen waren gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Van der Epp kwam in dienst bij Rijkswaterstaat en ontwierp heel veel bruggen. Waaronder de beroemde Van Brienordbrug. Ze wilden eigenlijk iets als de Golden Gate Bridge, vertelde Lex van der Epp. Maar dat vond hij zelf gewoon helemaal niks. Hij keek altijd naar het landschap en zoiets paste niet in het Nederlandse vlakke land. De brug in zijn geheel ter plaatse gebouwd en om de bogen te kunnen bouwen werd tijdelijk twee hulppijlers in het water gebouwd. De kenmerken van de bekende kabels, hè, want als u daar overheen rijdt, dan ziet u heel veel hele dikke kabels waar het wegdek aan is opgehangen, geven dus de constructie wel een hele grote vormvastheid. Dit bleek mogelijk door de bijzondere verhoudingen van de boogvorm. Nou, de meeste mensen, ik zelf ook hoor, hebben niet zoveel verstand van boogvorm en de sterkte die bij een bepaalde boogvorm hoort. En als je de Brinordbrug kent, dan weet u dus dat is best een hele grote brug, een hele lange brug. En dat betekent ook dat het wel moet kloppen wat er allemaal eigenlijk gemaakt wordt. Het was een tijd geleden was dat te volgen op de televisie, omdat er een tweede Van Brinordbrug bijgebouwd werd. En dan zag je zo, stukje voor stukje, zag je die brug over het water gebouwd worden. Dus vanaf de kant zag je dus dat die brug groeide aan allebei de kanten. En dat is heel mooi om te zien. Je begrijpt niet hoe ze die hele zware constructie gewoon aan de kanten kunnen krijgen. Want het is niet niks, hè? Als u de Van Brinordbrug nooit gezien hebt, ja, dan is het een beetje moeilijk voor te stellen. Maar als u daar overheen rijdt, dan merkt u wel dat die best heel hoog boven het water uitkomt. En dat die ook best de gebogen stand, bedoel ik. Hè? De gebogen stand met een auto, dat voel je heel goed. Want eerst moet de auto flink trekken om dus naar het hoogste punt te gaan. Nou, dat is dan met een auto is dat simpel. Je geeft gewoon meer gas. Maar dat is dus met een brug bouwen niet. Dat is gewoon heel iets anders. Heel veel kennis komt eraan te pas. Even luisteren naar muziek.

Ja, nog even wat over de Van Brienoordbrug. De Van Brienoordbrug is een brug over de Nieuwe Maas in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde en Kralingen-Krooswijk. En dat is aan de oostkant van Rotterdam. In de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De brug bestaat uit twee naast elkaar gelegen boogbruggen met in het verlengde daarvan een driebasculebrug. De oostboog van de Brienoord is aangelegd in 1965 en de westboog in 1990. De weg over de brug is de Rijksweg A16. Die komt zo'n beetje iedere dag in het nieuws met files. En met 6 rijstroken per richting en daar

snelwegen van Nederland. Buiten de boog aan de oostzijde loopt ook nog een tweerichtings fietspad. De totale lengte van de Brielerbrug bedraagt 1320 meter. En de doorvaarhoogte is afhankelijk van getijden. Dat werkt heel duidelijk in Rotterdam. De overspanning is dus over de Nieuwe Maas. En wat ik net gezegd heb, de lengte is 1320 meter. De breedte van de brug is, omdat de twee bruggen eigenlijk naast elkaar liggen, is er 2x28 meter. En de doorvaarhoogte is het NLP plus 25 meter in het midden. Doorvaarbreedte, dat is 280 meter. De overspanning, de bascule, is 60 meter. En die wordt natuurlijk beheerd door Rijkswaterstaat. Dat kan niet anders. Ze hebben er 4 jaar over gedaan, van 1961 tot 1965, om die brug te bouwen. En dat is met de drukte van alle dag. Er komen minimaal 250.000 auto's per dag dus overheen. Ja, nou, dan kun je een beetje voorstellen dat die brug, dat door een Indische jongen is bedacht. Dat was dus nog de eerste brug, hè? Die tweede brug is dus veel later ernaast neergelegd. Maar die eerste brug. Nou, was een Indische jongen die helemaal gek was van berekeningen. En staal en ijzer en wat kun je daarmee doen. Daar was die man helemaal gek van. Maar hij heeft het wel laten zien, hè? En iedereen kent dus die brug. Even luisteren naar muziek.

Ik heb mijn doos weer te pakken. De doos met de potten, pannen en schalen. U weet wel. En we gaan vandaag iets makkelijks klaarmaken. Ik heb een foto gemaakt. En u kunt, als u die foto opzoekt, dan ziet u meteen wat ik bedoel. Want de Indische mensen kennen het woord kolak. Absoluut. Nou, en dat gaan we vandaag maken. Het leuke is dat als je met vele mensen bij elkaar zit, Indische mensen bij elkaar zit, dan heb je het over allerlei dingen, muziek en uitgaan en allerlei dingen. Maar uiteindelijk stopt de conversatie gewoon met eten maken. Dat is altijd zo. Want uiteindelijk was er altijd iemand die het gesprek naar een veiliger terrein, eten, dirigeerde. Via tropische fruit fladderde het dan naar exotische groenten die in beide landen sappige mango's en papaya's had, stond voor beide partijen buiten kijf. Wat is nou kolak? Nou, dat is een soort soepachtig iets. De kolak is een populaire Indonesische dessertsoep bereid met een basis van palmsuiker en kokosmelk. En bovenop deze basis wordt een hoofdingrediënt toegevoegd. Meestal een vrucht of een zetmeelrijke wortel. Tot slot geven de pandanbladeren het een subtiele, maar ook onmisbare geur. De kolak pisang is eigenlijk een van de meest populaire daarin. Hierbij wordt de kookbanaan gebruikt, samen met de extra ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld, er zit ook zoete aardappel in en palmvruchten en rijpe jackfruit enzovoort enzovoort. De beste kookbananen om te gebruiken zijn pisang kepok, dat is saba banaan, pisang raja en pisang tanduk. Nou, of je die allemaal zou kunnen krijgen hier, dat weet ik niet zeker. Kolak wordt het hele jaar doorgegeten, maar is vooral populair tijdens de Ramadan, dus tijdens de vaste maand. Het is raadzaam om het vaste te verbreken met iets zoets. Dus kolak wordt vaak geserveerd als voorgerecht tijdens de iftar. Dus tijdens het verbreken van de vaste. Nou, je komt het op Pasamalams ook wel eens tegen. Ik moet eerlijk zeggen, je komt het niet zo vaak tegen. Misschien ook omdat iedereen vraagt naar nasi goreng of zoiets dergelijks. Hè. Maar dit is als voorgerecht, is dat heerlijk om te eten. Het zal wel te maken hebben met de veranderde smaak van de pisang en het pandangblad wat erin zit. En natuurlijk de gula java, hè, dus die bruinachtige suiker die daar ook in gebruik wordt. Ik weet waar ik over praat en ik vind het ook hartstikke lekker. Nou, ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen volgen. Het is niet zo, je hebt niet zoveel dingen nodig. Dat valt best mee. En probeer het eens klaar te maken. Bijna iedereen vindt dit lekker. Hè? Nou, veel succes ermee. Ik ga even wat spullen schoonmaken en u mag luisteren naar muziek.

Ja, dus de bedenker van de Van Brienerbrug en vele andere bruggen. Dat was wel een Indische man. De brug werd in zijn geheel ter plaatse dus ook gebouwd om de boog te kunnen bouwen. Hulppijlers werden in het water gemaakt. Hè. Dat heb je natuurlijk nodig, want ergens in het midden moet je wel ergens op kunnen steunen. Nou, het ontwerp van Wijnand Jan van Erp en Rijkswaterstaat was voor die tijd zeer revolutionair. En is daarna de inspiratie geweest voor, ja, toch wel vele andere bruggen. Maar hij bleef altijd stil en bescheiden. Hij schreef aan Tong Tong: ik heb nooit gestreefd naar rijk worden. Wel naar mooi werk. Onzelfzuchtig. Ik moet het zelf kunnen verrichten. En ik moet zelf de verdiensten zien die eigenlijk naar de gemeenschap gaan. Dus die man die was heel erg sociaal eigenlijk. Hè? Die was zijn tijd een beetje...

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder 1 dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libera
4: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Op Radio Ridderkerk verwachten we, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
10: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
11: Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dan moet ik weer twee uur lang blues in de programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, zaterdagavond 2 uur lang Blues hier bij Radio Dirkker. Ik heb 2 lijstjes van 1 uur klaar gereed gemaakt. Ik ga deze uur beginnen met lekkere slow blues zoals gebruikelijk. Buddy Guy van het album Living Proof. En dat stamt uit het jaar, dan moet ik even kijken, het jaar, als ik al snel kan vinden, 2010 alweer. Dat is alweer een paar kranten geleden, dacht ik. Think Me Some Day. Buddy Guy. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy de Lijn.

Buddy Guy met Thank Me Some Day van het album Living Proof uit 2010. Ja, toch wel wat heftig begin van het toch wel meestal rustige uurtje, maar het is toch een lekkere slow blues, denk ik dan maar. Buddy Guy, gevoerd met Hans Stasing en Terry Evans in 2008 namen zij het album Visions op en die gaat daar van draaien. Got to Keep Moving.

Bywater Cole met How Long van een nu verschenen album Broken Souvenirs. Niet nieuw is het volgende back on track uit 2006 van Les and Freddy. Ik ga draaien Bad Dope.

Love So Gold. En dat was hier een paar keer van het album Where I Belong uit 2007. Splinternieuw. En ik heb er al een paar keer van gedraaid. Het is het album van The Fabulous True Tones. Come on back live. Ik ga draaien hier To Stay.

met I Want You van het album Rise uit het jaar 2023. Chambers des Laurius en hun laatste schinnen album dacht ik vorig jaar, Our Time to Write. Daarvan ga ik draaien, One in a Million.

0: Chambers Desrolli is in One in a Million van het album Our Time to Write in 2025.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.

0: Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor

0: informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.
2: Ja, welkom terug bij deel 2 van Bluesy. Het eerste deel lekkere slow blues. Het tweede deel gaan we druk wat pittiger muziek bedraaien. Terwijl het eerste uur toch ook wel sommige dingen toch ook wel de pittige kant waren. Maar het bleef slow blues. Rick Fowler, zijn nieuwste album draagt de titel Back on My Good Foot. En ik ga draaien Pictures, zou zeggen. Met plezier bij Bluesy deel 2.

Eric Fowler. Fowler opent het tweede uur met Preacher van zijn nieuwste album Back on My Good Foot. Gaan we verder met het nieuwe album van Billy Branch en de Sons of Lewis Club. Enige tijd uit en ik heb er ook al regelmatig wat van gedraaid. De blues is mijn biografie en ik ga draaien Real Good Friends.

natuurlijk heel erg kenbaar. John Primer, winnaar met de blues van het album Crown in Mississippi. De Duke Johnson, heel oude, het album Walking Down in Memphis. En ik ga er draaien. Jen Lee. All right.

Jenny Lee, en dat waren de Zeeuwse Rockers, de U-Joints. Helaas, we staan zij niet meer, maar we hebben een mooie tijd met ze gehad, dacht ik zo. Afkomstig van het album Walking Down Memphis. Nou, nu we toch een Memphis zijn, gaan we gewoon verder met Postcard from Eel Street, een van die bekendste straten uit Memphis. Erik Youth Band, It's Just an Alley Cat.

Going Down Fast. En dat was de Yubi Vivino van het album Gonna Be Two of Those Days. Ik ga verder met de Black Cat Biscuit. Volgens mij was het een, als ik het goed heb, hun allereerste album. That's How the Cookie Crumbles. Ze stond ook op het Blues Festival en ook bij Let's Play uiteraard. Het album stond pas dit jaar 2019. En ik ga het nummertje 1 van dat album een lekker nummertje draaien. Althans, dat vind ik zelf een lekker nummer. Train 66. Black Cat Biscuit uit België.

Ray Jones met Shake Your Hips van het album Mystic Sheeps. Ja, we gaan weer wat Nederlandse, iets Nederlands doen. Big Bo, een van die grote mensen die de oude blues vertegenwoordigt. In diverse bands. Ik ga dit een nummertje draaien van zijn album Traveling Riverside. Een soloalbum. En daarvan ga ik draaien Fixing to Die. Maar hij zit ook in de Hokum Syndicate. En daarvan gaat het draaien Leaving New Orleans. En de titel van het album is Keep on Walking, maar dat zeg ik straks nog wel een keertje. Maar eerst gaan we luisteren naar Fiction to Die van het album Traveling Riverside, Big Bo.

tweemaal Big Bow. Eén keer van zijn album Traveling Riverside Blues met Fiction to Die. En de tweede keer gewoon met Lekkere Kralen Kettekjes om. The Hokum Syndicate, Keep on Walking, dat is Talbin en Leaving New Orleans. En ik noem even de bezetting op, want dat doet hij dan samen met Rob Geboers, Fokke de Jong en Marco Odings op het album Walking, Keep on Walking. Nick Black en de Healers, ooit stonden zij hier op het podium. Ik heb een album meegebracht uit 2011. Volgens mij was dat ook het jaar dat hij hier in Ridderkerk optrad. Sometimes the True, Lie to Be Loved, Nick Black en de Healers.

Crew met Jonathan Boogie Long van het album Blues from the Bayou, een EP'tje. En je hoort het nummertje Ain't No If About It. We hebben nog tijd voor één nummertje, dat wordt er eentje van Tash Crew. Van het album Riffin the Blues, Brown Liquor Woman. Na het nieuws en de reclames, tijd voor Arjen Jongens zijn sensaties in de luisterberg. Dus gewoon lekker luisteren. Ik ben er aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Luzie dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle.
1: Een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

0: Street of Dreams, openingsplaat in deze nieuwe aflevering van Sensatiegeneratie van U2. 2 weken geleden konden we al zeg maar de live versie laten horen. Dit is de studio versie, afkomstig van de nieuwe plaat die dit najaar gaat verschijnen van U2. Daarnaast heeft de band ook nog eens een single uit met Nederlander Martin Garrix. Die song die heet Fireflies en die kwam afgelopen week uit. Hebben we toen ook al meteen uiteraard voorgeschoteld en laten horen. Nieuw materiaal dus, veel dit jaar voor U2. Ja, brengt ons ook gelijk bij een hele mooie aflevering weer van Sensatiegeneratie voor vandaag. We nemen je mee op reis. We blijven ook eventjes nog in Ierland zo meteen. Maar tussendoor hebben we natuurlijk op een muzikale ontdekkingsreis weer heel veel muzikanten ontdekt. Bestaande, die we al heel lang kennen, maar ook hele nieuwe. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En rond de klok van 30:30, dan maken we weer plaats voor Arniek. Nieuw talent uit de regio, wat een mooie nieuwe song heeft. Een beetje dreampop-achtig. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren en laat je verrassen met dit uurtje Sensatiegeneratie. Zoals gezegd, U2 begonnen we mee en we blijven nog even in Ierland, want daar komt de volgende band vandaan, Kingfisher. Die gaat binnenkort een nieuw album uitbrengen. Dat heet The 20th Century Paddy, Songs of Shane McGowan, de tribute album. Mooie liedjes die in het verleden zijn uitgebracht door Shane McGowan. Die kennen we natuurlijk ook van The Pokes. Nieuwe single voor de mannen die deze week uitkwam is getiteld The Sunny Side of the Street. En die klinkt zo, op zijn ears, traditioneel. Kingfisher.
1: I seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes. So I saw a train

Ja, mooi liedje van de mannen van Kingfisher, The Sunny Side of Street. En ja, dat is een eerste single volgens mij van de nieuwe plaat. Die heet 20th Century Paddy, Songs of Shane McGowan. Ja, gaat weer een mooi album worden voor deze mannen die natuurlijk met regelmaat ook hier in Nederland te bewonderen zijn. Kijk even in hun agenda en ziet dat ze bijvoorbeeld op 28 november in de FNR in Eindhoven staan. Dan gaan ze nog even een stapje naar het buitenland. Maar ja, wat is België bijvoorbeeld? 1 en 2 december staan ze daar 3 keer in de Roma in Antwerpen. Dan komen ze weer terug. 3 december staan ze in de gashouder Westergasfabriek in Amsterdam. 5 december de Oosterpoort in Groningen. Ook 6 december staan ze daar. 7 december in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Voordat ze weer terugkeren naar huis. Zou ik bijna zeggen Limerick, Ierland. En daar komen ze vandaan. Kingfisher, mooie band. Gaan wij door met een zangeres. Komt uit Amerika. Had dit voorjaar een dijk van een hit met Boston. En er is een opvolger van Stella Lefty. De nieuwe single is getiteld Lean In, Kiss Me. Stella Lefty.

0: Ja, Linen, Kiss Me van Stella Lefty. Ja, leuke zangeres. En iedereen denkt dan dat ze bijvoorbeeld uit Boston komt. Maar ja, dat is niet zo. Ze komt gewoon uit Chicago, Illinois. Deze jonge dame die toch echt dit jaar doorbrak met die single Boston. EP'tje heeft uitgebracht en... ja, we gaan er ongetwijfeld meer van horen. Optredens, ja, helaas niet in deze contraien. Voornamelijk dus Verenigde Staten zelf. En af en toe nog wat optredens in Australië. Daar blijft het eventjes bij in haar concertagenda op dit moment. Gaan we door, maar de man die binnenkort met een nieuw album gaat verschijnen, Alex Warren. 28 augustus gaat het album uitkomen. Gaat heten Wild Child. En deze week kwam de nieuwe single uit. Die heet Rescuer. Dit is een mooie ballad weer van Alex Warren uit California.
1: Cover my tracks, I can't bear to go back to the place I was before.

Alex Warren met zijn mooie nieuwe single Rescuer. Afkomstig dus van die LP die gaat verschijnen op 28 augustus. Wild Child gaat die heten. En optredens deze kant op, ja, moeten we nog eventjes op wachten. Hij heeft wel een tour in de agenda staan, maar dat is aan de andere kant van de wereld allemaal. Niet deze kant op, maar dat komt ongetwijfeld wel weer, want ook hij is regelmatig hier in deze contraille te zien en te horen. Gaan we door met nog een Amerikaanse eigenlijk. Komt dan wel van een eiland, Bermuda. Ik heb het over de zangeres Heather Nova. Inmiddels alweer 59. Het is alweer heel wat jaartjes actief. Komt weer een nieuwe album aan binnenkort. 30 oktober gaat die verschijnen. Die heet The Orchard. Crystal Clear en Solid. Turquoise, color, vinyl, allerlei soorten komen er dan uit. Voor wat betreft CD, LP, et cetera. Wat ze tegenwoordig ook allemaal uitbrengen. De productie van het album was in handen in Londen van Tim Bran. Die kennen we natuurlijk wel van de orkestrale begeleiding van de Nederlandse band Heaven. We zijn benieuwd hoe dat gaat klinken. We kunnen alvast wel een tipje van de sluier voor je oplichten. Want een nieuwe single, ja, die kwam een paar dagen geleden uit. Die is getiteld I Wish I Had A Mirror. Mooie ballad weer van Heather Nova. Akoestisch.

I Wish I Had a Mirror van Heather Nova. Afkomstig dus van die nieuwe plaat die 30 oktober gaat verschijnen. Heet The Orchard en daarop staan 12 nieuwe tracks. We zijn benieuwd. En optredens, ja, concertagenda is nog eventjes leeg. Maar zij is met regelmaat wel aan deze kant van de oceaan te spotten met optredens. Dus daar gaan we ook wel weer vanuit dat dat gaat komen op het moment dat de plaat daar is. Kijk op de klok. Ja, straks natuurlijk onze demo van de maand. Eerst hebben we nog een Schotse nieuwe single voor je. Van Lewis Capaldi uit Glasgow. Zijn nieuwste single is getiteld 1000 Miles Away. Ook weer een mooie ballad.

prachtige nieuwe single voor Lewis Capaldi uit Schotland, 1000 Miles Away. Ja, dat allemaal van zijn Survive EP die hij heeft uitgebracht. Goed, wij gaan ons opmaken voor de demo van de maand. Daarin kijken we altijd eventjes heel dichtbij of er nog in de buurt iets nieuws te zien of te horen is. En deze maand kwamen we daaruit op zangeres Arniek. Eigenlijk nog voor iedereen vooral onbekend, denk ik. Maar ze heeft al wel wat leuke optredens gedaan. Speelde bijvoorbeeld op Bevrijdingsfestival in Drenthe. Deed mee op een talent stage in de AFAS Live. En was support act voor de tour van Hanna May. Die wat landelijk wat meer bekendheid heeft. Maar ja, Arniek is op weg die kant op om Hanna May wellicht te gaan volgen. We gaan eerst maar eens eventjes laten horen de nieuwste single van haar hand, die vorige week uitkwam, Smoke. En daarna volgt nog meer muziek van de hand van Arniek. Dit is Smoke, nieuwe Dream Pop. I guess this is it.

Ja, Aniek met Let It Out Now. En nou, hij is eruit hoor. Heeft ze heel goed gedaan, die nieuwe singles van haar. Eerst luisterde je naar Smoke, dat is de huidige nieuwe single. En Let It Out, die was van vorig jaar. Daarmee is Kortse bij ons de demo van de maand. Volgende week uiteraard weer ook nog meer nieuwe liedjes van haar hand. Want ze is nog maar een jaartje of twee bezig met uitbrengen van muziek. Dus nog niet heel veel voorraad op de plank, zoals dat zo mooi heeft. Maar ja, ze kan best wel verschillende optredens achter elkaar gaan boeken hoor. Dat geloof ik zeker. Maak je muziek, speel je in een band en zeg je van nou, ik wil ook eens een keer in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk. Dat kan natuurlijk altijd. Laat het gewoon even weten. Stuur een e-mail naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En dan gaan wij met jouw muziek aan de slag. Wat gaan we nog meer doen? We gaan weer even terug in de tijd eigenlijk. Naar een oude rocker, al 71 jaar en 51 jaar in het vak. Zo is ook zijn laatste tour, 51 Years of Songs and Stories. Sold Gold and Acoustic. Hoe noem je dat? Heel veel optredens geeft dat in die tour. We hebben het over Steve Earle. Helaas niet aan deze kant van de plas. Hij blijft in de Verenigde Staten. Dat dan weer wel. Hij heeft samen met Los Lobos. Die kennen we ook natuurlijk van al die zomerse Spaanstalige liedjes. Een leuke nieuwe single uitgebracht. Die is, even kijken hoor, eergisteren verschenen. Steve Earle en Los Lobos dus met de nieuwste single Volver a Celaya. Even naar de zomer toe.

Steve Earle met Los Lobos, met zijn mooie nieuwe single van hun hand. En het is echt een single. Vinyl is die uitgebracht en op de achterkant staat dan het liedje, even kijken, City of Immigrants. Dat is de B-kant. Wil je hem aan het werk zien? Dat kan dus wel. Hij heeft een hele tour, maar ja, alleen maar Verenigde Staten. Dus ja, je zal die kant op moeten. Maar voor de liefhebbers, 10 september staat hij ook nog eens in de AFAS Live hier in Amsterdam op de planken. Als voorprogramma een beetje van The Waterboys. Dat is toch ook wel weer grappig. Steve Earle dus. We gaan door met een zangeres die we al heel lang eigenlijk uit het loog zijn verloren. Ooit zat ze, was ze zelf oprichter van de Bengals. Wie kent dat nog? The Walk to Egyptian. Dat liedje in ieder geval zit bij iedereen in de hersens geplant. Walk Like an Egyptian. En Susanna Hoffs, een van de leden van de Bengals, ook medeoprichters, is nog altijd gewoon lekker bezig met het maken van muziek. Daarnaast, na de Bengals, waren het ook nog bandjes als Ming T en Rainy Day. Maar inmiddels ook alweer een tijdje solo. Heeft een nieuwe plaat uit, die heet The List. En heeft dus ook een nieuwe single uit. Daar gaan we naar luisteren. Die heet Casablanca. Dit is Susanna Hoffs.

Suzanne Hoffs met nieuwe single Casablanca. Mooie nieuwe single, afkomstig dus, zoals gezegd, van die nieuwe plaat The List. En ja, inmiddels heeft ze al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Geldt ook voor onze volgende artiest. Komt uit Canada, Toronto. Tikt de 80 jaartjes inmiddels aan. Ik heb het over Neil Young, maar Still Going Strong. Hij heeft een nieuwe single uit. Die heet Mission Accomplished, Living With War. En eigenlijk heeft hij daarna alweer, deze is van een week of twee geleden. Daarna heeft hij ook alweer een nieuwe single uitgebracht. Maar die duurt volgens mij iets van 11, 12 minuten. Dat ging me net even wat te ver voor deze show. Dit is 3,5. Dat kan nog, zou ik zeggen. En ja, daar gaan we maar eens even voor zitten. Dit is Neil Young, Mission Accomplished. Een hele mooie nieuwe single.

Neil Young. Ja, zijn stem onverantwoord. Onveranderd bedoel ik. Mission Accomplished, de single. Ja, brengt nog steeds gewoon leuke nieuwe liedjes uit die de moeite waard zijn. We gaan door op onze muzikale ontdekkingsreis naar Dublin. Naar een band die, even kijken, 2 oktober een nieuwe album uitbrengt. Ik heb het over de band Codaline, komen dus uit Dublin. We Were Only Young is de titel van die nieuwe plaat, die dus gaat verschijnen op 2 oktober. En 24 november staan ze op dinsdag is dat in Tivoli-Vredenburg in Utrecht voor 1 optreden in Nederland wat ze gaan brengen. Een leuke Ierse band, een nieuwe single die van dat album alvast afkomstig is, is uit. Gisteren verschenen, dus vers van de pers. Dit is Back to Me.

Ja, mooie nieuwe single van Codaline, Back to Me. En dat allemaal afkomstig dus van die nieuwe plaat die 2 oktober uitkomt, We Were Only Young. Dat over deze band. We gaan nog even een blokje Nederlandstalig doen. Eén liedje dan weliswaar van de zangeres Laura Shin. Is getiteld Zachter dan ik dacht.

0: Laura Shin, oftewel Laura Schouten, brengt ons bijna aan het einde van deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. Met haar nieuwe single Zachter dan ik dacht. We gaan nog een klein...
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met...
7: Bakkerij Vos.
8: Slagerij Vreugdenheel.
9: Bloemist Fleur Fashion.
10: Harmo de Meijer.
11: Kruidvat.
12: Miss Beauty Fashion.
13: Sanders Bonnes. Tandprothetische Praktijk Bonnes.
14: Eetcafé De Parel.
15: Lidl.
16: Libra.
17: En Café Bonnes.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Politiek,
18: informatie
1: en goede muziek. Radio Ridderkerk.
18: Overal
1: en altijd.
19: Radio Ridderkerk.
6: Jouw radio.
12: Goedenavond.
4: Radio Ridderkerk op zaterdag
11: 1981.

een hele goede avond. Het is zaterdagavond, 9 uur geweest. En tot 10 uur kun je gaan luisteren naar disco en dancemuziek hier bij Radio Ridderkerk. We begonnen vanavond met een plaat uit Rotterdam. Ja, je hoort het goed. Blue Fedder en Let's Funk Tonight uit 1981. En we gaan verder met Gil Adams en Love Fever.

Je luistert naar Disco Radio Action, het disco en danceprogramma hier bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdagavond tussen 9 en 10, waar je kon luisteren naar Candy Staten en Young Hearts Run Free. En daarvoor hoorde je Gil Adams, de 12-inch versie van Love Fever. En we gaan verder met de New Jersey Connection. Love Don't Come Easy.

Je hoorde de New Jersey Connection en Love Don't Come Easy. Gevolgd door de Ritchie Family en I'll Do My Best For You. De volgende plaat wordt er een van de Whispers en I Can Make It Better.

0: Je hoorde de Whispers en I Can Make It Better, gevolgd door New Dr. York en Don't Stop. Het is tijd voor de muziekmix.
1: Dames en heren, de muziekmix. Dames en heren.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbots ten tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: ons wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.
1: Thank you very much.
0: We gaan er weer samen.

jouw house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

jouw house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

over to TBC, a house and dance mix. Until next time, we'll do it all over again. Dat was het weer. TBC, The Beat Company. Tot volgende week, zelfde dag, zelfde tijd. Be there.

0: The Beat Company 105.7 in de ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: World of records and mixes. There can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

had some technical problems.

0: We don't take no shit from a machine,
1: House at 8, 12 inches and 3 mixes.

hoorde na de megamix Neil Young en Mr. Soul, de Dance Remix uit 1982. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Charlie Simon en Why. Maar eerst luisteren we nog naar Silent Circle en I'm Your Believer. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: Only food.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder 1 dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fishing,
8: Harmo de Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
11: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
13: Lidl,
14: Libra
15: en Café Bonnes.
16: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
17: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
18: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
19: Outstanding will fit kiss and remixes.
20: Radio Ridderkerk.
21: Outstanding 12 inches and remixes.

0: trending. 12 inches and remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches and remixes. We begonnen met Corona en Try Me Out. En we gaan verder met Kajagoogoo en Big Apple. 1983.

0: have not lived yet.
1: Je hoorde de bitch mix van Dish and Tell van House of Venus. En we gaan verder met Love Come Around.

0: is. It's time for the Mini Mega Mix.
1: Oh, het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door Mike Gray. Veel plezier met de Pet Shop Boys, de Dance Mix uit 1988. Let's go.

hoorde uit 1986 Nirvana en Say When. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Express Yourself van Madonna. Maar eerst luisteren we nog naar Dr. Scat en Feel the Drive. Namens Mark en mij, tot volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Jo Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond. Radio Ridderkerk op donderdag.
0: Radio Ridderkerk.
2: Het is zomer.
0: Radio Ridderkerk.

0: Radio Ridderkerk.
1: Dit is Radio Ridderkerk,
2: nummer 9.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 8.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Nieuw in de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 6.

0: de programma's van Radio Ridderkerk nog eens terug horen? Ga dan naar Uitzending Gemist op rtvridderkerk.nl. Je kunt dan alle programma's tot 3 weken geleden terugluisteren.
1: Dit is Radio Ridderkerk. Nee, nee.